80s and 90s top 2000. Replay. Nummer 1768.

Dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. Nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1717.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Nostalgie. 2 voor 6. Goedemorgen, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, 1 op de 6 huizen raakt niet verkocht binnen het half jaar.
5: En sommige staan zelfs meer dan een jaar te koop. Meestal komt dat door de locatie en de prijs, blijkt uit onderzoek van 10.000 vastgoeddossiers. Experts zien dat het vooral gaat om grote huizen met een slechte energiescore op minder aantrekkelijke plaatsen. Dus de onderhandelingsmarge na 6 maanden leegstand ligt gemiddeld dan ook op iets meer dan 10%. Maar een huis waarvan de prijs te hoog is, raakt verbrand en dus moeilijk verkocht. En als een woning lang leeg staat, denken mensen automatisch dat er iets mis mee is. Voetgangers kunnen vanaf vandaag hun ervaringen delen in het verkeer via een online vragenlijst tot eind oktober. En die vind je op voetgangersbarometer.be. Het is een initiatief van de beweging Walk en Tous à Pied. Want onze overheid vergeet al te gemakkelijk dat voetgangers, als ze moeten beslissen over ruimtelijke ordening, ook wel een rol van betekenis kunnen spelen. Uit de eerste editie, 3 jaar geleden, bleek dat voetgangers meer veiligheid en comfort willen en dat publieke ruimtes beter toegankelijk en aantrekkelijker moeten zijn. Meer dan 13.500 voetgangers vulde die enquête in zo'n 3 jaar geleden. En Vincent Manaert, de huidige sportief directeur van de Voetbalbond, maakt een grote kans om de nieuwe CEO te worden na het ontslag van Peter Willems gisteren na een digitale vergadering van de Raad van Bestuur op vraag van de voorzitter van die Voetbalbond, Pascal Van Damme. De twee maken al sinds het WK voetbal in juni ruzie, omdat CEO Willems en de rest van de directie vonden dat de voorzitter Van Damme de zaak rond de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun en de bemoeienis van president Trump helemaal verkeerd aanpakte en die ruzie escaleerde met het ontslag van Willems. Tot gevolg.
6: Nostalgie weer.

0: wisselend bewolkt tot betrokken met buien, 15 tot 19 graden. In het westen blijft het droger met opklaringen. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking en kans op een bui bij zo'n 18 graden. Vrijdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: Een woensdagochtend die voelt als een flikkerend computerscherm. Maar geen paniek hoor, wij vinden de juiste connectie wel. Billy Joel en Meredith Brooks die staan op jou te wachten. Fijn dat je erbij bent. Welkom in de leukste club van Vlaanderen. Ook al begonnen aan de dag, laat Christ van je horen in de Nostalgie-app.

0: is dat geen voorloper van jouw dag.
1: Meredith Brooks en Bitch, goedemorgen.
2: Sta op met Veronique de Kok.
3: Goedemorgen, woensdag alweer. We zitten halverwege de week, een half daggetje school maar vandaag. Dag Sander, goedemorgen.
0: Goedemorgen aan de immer avisante Veronique de Kok. Ben je al wat bekomen van onze ontmoeting met Jan Vertonghen gisteren?
3: Ja, toch een knappe vent, hè?
0: Prachtige man. En we hebben ook samen met hem dat veldje daar geopend aan het Middelheim ziekenhuis.
3: Ja. Ja, ik vind dat wel knap dat die voetballers na hun carrière toch nog zoiets voor het goede doel doen.
0: Zat iets voor jou in de Veronique de Kok Foundation?
3: En wat zou die dan doen, Sander? Allee, laat u gaan.
0: De Veronique de Kok Foundation, die zou waarschijnlijk, dat meen ik oprecht, voor kindjes in nood. Want jij hebt zo'n zeemzoet...
3: Mama Kloek.
0: Week hard als het over kindjes gaat, zeker. Ja. Kindjes die het wat moeilijker hebben.
3: Sowieso.
0: Dan beschiet je al vol.
3: Ja.
0: Dus ik denk dat de Veronique de Kok Foundation dat wel zou doen.
3: Allee, ik verschiet ervan dat je toch met een serieuze uitleg komt.
0: Nee, dat is echt wel... Je dacht dat ik hier ging lachen met u.
3: Ja, uiteraard. Ja. Nee, maar dat klopt wel. Het zou sowieso iets met kinderen zijn.
0: Dat denk ik ook. Ondertussen is het ook al gezellig druk, hè?
3: Ja, kijk maar in onze app, zeg. Zie.
1: Bart uit Hamel, die stuurt goedemorgen. Vero en bro. Het blijft toch leven, hè? Het bro-verhaal. Andy stuurt goedemorgen. Al met veel plezier aan het poetsen bij VDP Boeghout. Met de beste Winiek van het land. Back to the 80s en 90s. Ja, hoor, om 7:45 beginnen we weer aan. Gaan we weer verder met die 80s en 90s top 2000. Ook Heidi uit Basel, die kijkt er al naar uit. Goedemorgen, radiovriendjes, zegt ze. We zijn er weer bij om de week in twee te kappen. Fijne woensdag en met die geweldige top kan de dag niet meer stuk. Ook Tom uit Belzele is er al bij. Hij zegt, we zijn weer vertrokken, maar richting de andere kant. Niet richting de haven van Antwerpen deze keer, maar richting Terneuzen. Maar ook daar nostalgie op geen dag zonder, laat Tom weten. En ook Bart zegt, hoi Sander en Veronique, ben aan het luisteren. En al aan het werk van 5 uur. Aan alle vroege werkertjes een goede werkdag gewenst. En ben je net wakker en gaat die werkdag voor jou pas straks van start. Ook dan voor jou een fijne woensdag gewenst. En die fijne woensdag die zet je altijd net iets beter in hier bij Nostalgie. En de trompetgeschal, dat moet je niet zelf voorzien. Dat voorziet Cool en...

0: Ali en blik verse energie opengetrokken met Cool en de Gang. Straks eentje van Aha en het is niet Take On Me. En ook Justin Bieber die komt zijn excuses aanbieden, maar eerst deze.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, goedemorgen. We gaan ook weer een vraag vandaag uit onze chickenbak draaien.
0: Voor de mensen die hem nog nooit gezien hebben, het is een soort oranje ding gevuld.
2: Het is wel een chique, hè?
0: Het is een chique chickenbak. Oh. Gevuld met kleine oranje balletjes met daarin de vragen. Mm-hmm. Trouwens, als jij ook een levensvraag aan ons wilt stellen, dat kan altijd. Laat het even weten in de nostalgie.
2: Ja.
0: En Veronique, jij print dat dan zelf af, knipt dat uit en je steekt dat daarin.
2: Ik steek dat in dat balletje en dat komt dan ook weer terecht hier in onze chickenbak. Maak er al eens aan draaien, want ik ben benieuwd voor vandaag.
0: Draai away. Je hebt dat nog gedaan, hè? Zo'n chique bak gedraaid.
2: Ja, leuk. Vroeger... Ik heb er thuis ook zo weer, ja. Met kauwgemakjes.
0: Heb je dat vroeger veel gedaan ook?
2: Nee, vroeger mocht ik dat allemaal niet.
0: Wat zit erin?
2: Oké, wat is de vraag van vandaag? Wat is de beste snack voor televisie? Dat kan alle kanten uitgaan.
0: In de zetel zo, ja.
2: Ja, als je zo voor tv hangt, hè. Filmpje, wat pak je daarbij? Chippeke, zwabbosje.
0: Mag er maar één kiezen.
2: Je mocht er maar één kiezen.
0: Dat is voor zo meteen.
2: Denk er eens over.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Happy! Maarten!
18: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u!
19: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: Is de mama hier?
20: Hallo, het is de zwaaier
17: van de familie Bakkeljo. En ook bij ons luisteren wij van 's morgens vroeg naar
20: Sta op met Veronique de Kok. Opstaan!
21: Nostalgie!
20: Opnieuw zo'n radioker.

0: het gepiep
1: nee,
0: van...
1: Mijn microfoon, die piept een beetje. Ja, dat is zeker.
0: Heb je olijfolie bij?
1: Dat is allemaal de leeftijd, joh. Je van u piept niet zeker.
0: Dat was uw knie, denk ik. Dat was die microfoon niet.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: En wel, wat we absoluut nog eens wilden vragen. Oh, welke snack eet jij voor televisie als je zo naar een goede Netflix kijkt?
0: Ik vind het moeilijk, want er zijn zoveel lekkere snackjes voor televisie.
1: Ja, en ook in de app zijn er heel veel mogelijkheden binnengekomen. Ik dacht dat ik iets in mijn hoofd had, maar het begint misschien toch wel te wisselen.
0: Ja, Frederike zegt, voor mij zijn dat Doritos met een hot dipsaus. Dat kan smaken als je naar de tv kijkt. Ja, jij knikt, Veronique.
1: Ja, dat vind ik ook wel lekker.
0: Christa
1: ook,
0: zegt...
1: ook mijn verse guacamole is ook lekker.
0: Oké, lekker. Christa zegt, een snack bij tv zijn kaasblokjes. Vind ik ook heel lekker.
1: Nee.
0: Ook Heidi zegt blokjes kaas. Heidi uit Basel, blokjes kaas met wat mosterd. En Lilian die gaat dan weer voor lekkere barbecue chips.
1: Sander, wat zijn zo de dingen die jij in je mond steekt als je naar een film kijkt, Sander?
0: Dank je vanaf wie er op bezoek is. Nee, wat steek? Ja, ik heb heel veel. Ik vind zwamworstjes heel, heel lekker. Zo tv-worstjes vind ik super lekker. Nootjes vind ik heel lekker.
1: Maar eentje.
0: Eentje, ja. Mijn vriendin heeft mij daar niet in geïntroduceerd, maar zij is daar nogal fan van. En ze zien ik ook, uiteraard. Geribbelde paprika chips. Geribbelde.
1: Jij bent een aper.
0: Ja, geribbelde paprika chips is mijn all-time favorite.
1: Ja, ik ook.
0: Echt?
1: Ja. Dat is maar echt... dat weet je toch?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Ik versling chips als weet ik veel wat. Maar ja, en de all-time favorite smaak is paprika.
0: Maar met ribbels of zonder?
1: Liefste geribbelde.
0: Dank u. Dat zit meer smaak in, hè?
1: Dat vind ik straf dat jij dat nu ook doet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Dat vind ik straf.
0: We zijn ook straffe personen.
1: Ah, wel, ik zal misschien zeggen als execuo de ringelings. Oh, en aan jouw smaak.
0: Ja, dat
1: vind ik
0: dan
1: cool.
0: Weer... Dat,
1: ja, want anders ben ik hetzelfde als jij. Dat kan niet, hè? Dan is er iets fout met mij.
0: Ringelings, dan, als je dat deed, dan stinken je handen naar kattenpis. Dat is echt...
1: Nou, excuseer, daar ik dan naar Rayaan.
0: Ja, dat vind ik... Nee.
1: Dat is lekker.
0: Maar bon, als jij dus bij mij langskomt, dan koop ik een family pack.
1: Maar ja, dat wist je al, hè. Vorige keer als ik bij u was, dan had ook paprika opstaan.
0: Ja, maar ook zo truffelchips. Dat vond, en dat vind, ik dacht dan, Veronique, die is zo wat high class. Die gaat,
1: excuseer.
0: Maar die truffelchips zei je, ja, lekker, maar...
1: Nee, dan, geef me paprika.
0: Ja, hè, dat is
1: ja,
0: echt...
1: Ja.
0: Je moet ze nooit... Take things for granted.
1: Never judge a book by its cover.

0: Mr. Bacon.
1: Wel, ik heb dit liedje al eens a cappella horen zingen door die mannen. Dat is kippenvel.
0: Waar heb je dat? Waar heb je dat gehoord?
1: Online, hè.
0: Ah, online. Als je weer zat te scrollen op de interwebs natuurlijk.
1: Ja, voilà.
0: We hadden het daarnet nog over snacks voor de televisie.
1: Ja.
0: Zijn er toch nog twee binnengekomen die ik misschien even wil delen?
1: Ja.
0: Philippe zegt puur chocoladeijs met stukjes chocolade in.
1: Ja. Ja.
0: Voor TV. Ik ben niet
1: alhoewel,
0: zo...
1: chocolade niet. Nee, dat moet dan zo een beurre salé weer zijn. Zo.
0: Een wat?
1: Ja, gezouten boter. Ja, beurre salé noemt dat.
0: Gezouten boter. Dat is gewoon dat is zo Frans voor gezouten boter.
1: Ja, zo noemt dat.
0: En dat is ijs.
1: Karamel salé.
0: Karamel salé. En dan is er ook nog Erwin, die zegt Lay's baked paprika. Dus zo die oven baked chips. Ik vind dat zelf minder lekker, maar... Geef mij dan maar de gewone paprika, toch?
1: Ik ook.
0: Zometeen gaan we het naar de tafel van Gert. Dan gaan we het hebben over Macklemore en Ed Sheeran. Want die twee die hebben ruzie en dat heeft een reden. Waarom hebben ze ruzie? Dat hoor je zometeen.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
3: Get on the floor.
2: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
10: Voor als je mening telt.
11: Zal wel zijn.
10: Voor als de planeet ook telt.
11: Allokus, pro-planeet hier.
10: En voor als elke cent telt.
11: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
10: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
9: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
10: Voor jezelf, je streek en de planeet.
9: Verica Bank.
10: Klaar voor nog eens 100 jaar.
12: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Wauw. Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
17: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, 1 keer per maand.
17: Ah.
16: Meer info op luminus.be.
18: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
19: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizzards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi. Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
22: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston, live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
23: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Goedemorgen, James Cook hier. En ik sta elke dag graag op met... Oh, de G toch. Veronique en Sam.

0: Goedemorgen, 11 voor 7 ondertussen. Woensdag vandaag, dus die week is alweer over de helft. Allee, bijna toch, hè. Vanavond gaat het zover zijn. Heel fijn dat je weer bij ons bent in onze gezellige club.
1: Ja, een club waar alle meningen welkom zijn natuurlijk. Zo ook die op de ja-nee-vraag, want elke dag praten we door op een ja-nee-vraag uit de tafel.
0: Ja, en gisteren was dat ons Tinneke die aan de tafel zat. Ze had weer heel wat gasten en heel wat vragen waarop ja of nee moest geantwoord worden. Daar pikken wij er elke ochtend ook eentje uit. Nu, vandaag gaat het over ophef weer over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die wordt nu uit de toer van Ed Sheeran gezet na pro-Palestijnse uitspraken. Dus de rapper is erg kritisch voor Israël. Zo sterk zelfs dat verschillende Amerikaanse arenas Macklemore niet meer wilden toelaten.
1: Het hele internet staat er vol van over de ruzie, of de zogezegde ruzie tussen Ed Sheeran en Macklemore.
0: Waren hele goede. Er is wel iets aan de hand, hè?
1: Waren hele goede vrienden. Ja. Altijd goede vrienden geweest. En nu heeft dus Ed Sheeran moeten beslissen om Macklemore te laten gaan. Waarom? Omdat heel veel van de uitbaters van die grote arenas hadden gezegd tegen Ed Sheeran: als jij Macklemore meeneemt, dan mag jij niet optreden.
0: Ja.
1: Dus Ed Sheeran, het was moeilijk. Het was kiezen tussen zijn vriend en de vrije meningsuiting. Of het was niet spelen. Maar dit brengt ons wel bij de ja-nee-vraag van vandaag.
0: Ja, moeten bekende artiesten, moeten bekende Vlamingen, moeten bekende internationale gasten zwijgen over politieke thema's? Thuis vindt 40% van de kijkers dat artiesten moesten zwijgen over politieke dingen en 60% vindt dat niet. Dus wat is jouw mening daarover? Stuur het even door in onze Nostalgie-app en dan gaan we er na 7 uur op verder. Hè?
1: Anders misschien nog even wat inspiratie van de tafelspringers gisteren. Onder andere Herman Brusselmans en Ella Leijers, die hebben hun mening gegeven.
2: Sommige artiesten hebben een miljoenen aanhang. En dan geef ik het recht om de gedachten van die mensen, van die miljoenen mensen, eventueel te voelen of te beïnvloeden of wat dan ook, als het voor de goede zaak is. Wat die gast doet, is voor de goede zaak.
3: Ik vind niet dat mensen moeten zwijgen. Ik vind mensen, als mensen ergens in geloven, dat die uiteraard hun platform mogen gebruiken en iedereen mag dat zelf beslissen.
1: Voilà, maar Ella Leijers en Herman, ik kan dat niet zo goed uitspreken, Ella Leijers.
0: Die Ella Leijers?
1: Ja, ik vind een moeilijke naam om uit te spreken.
0: Oh, Sander, ja,
1: dat zal er ons stelletje zijn. En het lichte slaaptekort. Maar bon, wat vind jij? Moeten bekende artiesten zwijgen over politieke thema's? Ja of nee? Laat het gerust weten hoor.

0: Ja, de computer heeft haar kuren net zoals ons koekietje haar kuren heeft. Ze is hier zeer geïnteresseerd in alles. Hè?
1: Is... Ja, in alles weer. Ja, het was te lang geleden. Hè? Ze heeft jullie gemist, dus daarmee.
0: Heerlijk, ik heb al een mooie knuffel gekregen. Zometeen na 7 uur krijg je Bon Jovi met It's My Life.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Ah, dag juffrouw.
7: Hey.
6: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
7: Ja.
6: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Oké.
6: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
7: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
6: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
7: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
6: Haha, jij bent een slimme.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: If you got a problem.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
10: I can help.

0: He?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk. Ja. Staat
2: vroeger op Imoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imoscoop, man!
4: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
3: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
4: Ah, sportief.
3: Ah, zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
4: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
3: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
4: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
3: Ja, nou, dan.
2: Sportzot.
4: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Nostalgie. Goedemorgen, 1 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En 1 op de 6 huizen raakt niet verkocht binnen het half jaar.
16: En sommige staan zelfs meer dan een jaar te koop. Meestal komt dat door de locatie en de prijs, blijkt uit onderzoek van 10.000 vastgoeddossiers. Experts zien dat het vooral gaat om grote huizen met een slechte energiescore op minder aantrekkelijke plaatsen. Dus de onderhandelingsmarge na 6 maanden leegstand ligt gemiddeld op iets meer dan 10%. Hou er rekening mee. Maar een huis waarvan de prijs te hoog is, raakt verbrand en dus moeilijk verkocht. En als de woning te lang leeg staat, denken mensen automatisch dat er iets mis mee is. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, zei premier Bart De Wever gisteravond op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die onze economische groei beïnvloeden, zoals stijgende schulden en oplopende rentelasten, maar wel ruimte creëren voor investeringen. Premier De Wever en zijn topministers moeten 10 miljard euro besparen tegen 13 oktober. Dan trekt De Wever naar het federale parlement voor zijn beleidsverklaring, waar hij de plannen van zijn regering uitlegt. En Vincent Manaert, de huidige sportief directeur van de Voetbalbond, maakt een grote kans om de nieuwe CEO te worden. Na het ontslag van Peter Willems gisteren, na een digitale vergadering van de Raad van Bestuur, op vraag van de voorzitter van de Voetbalbond, dat is Pascal Van Damme. De twee maken al sinds het WK Voetbal in juni ruzie, omdat CEO Willems en de rest van de directie vonden dat voorzitter Van Damme de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun en de bemoeienis van president Trump helemaal verkeerd aanpakte. En die ruzie escaleerde met het ontslag van Willems tot gevolg.
4: Nostalgie weer.
16: wisselen bewolkt tot betrokken met buien. 15 tot 19 graden. In het westen blijft het droger met opklaringen. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Een kans op een bui bij zo'n 18 graden. Vrijdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Wat het wordt in het weekend, vragen we straks misschien aan Erwin. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.

0: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
1: Sander en Veronique.
2: Een zeer goeiemorgen. De wekker ging af, maar ik was toch iets sneller wakker. Zet de radio maar al wat harder, want straks beginnen we er weer aan. Hè? Het vervolg van onze top 2000. Wij zijn er helemaal klaar voor.

0: zal wel zijn. Goed wakker nu met Bon Jovi. Goedemorgen. De 5 over 7 zijn vandaag op woensdag. Dat betekent een half dagje voor alle leerkrachten en leerlingen. Maar hier bij ons geen half werken.
1: Ja, Wim die stuurt ook nog cookie steelt de show vandaag. Hoe schattig, ja, wij zijn ons aan het klaarmaken voor school en werk. Maar telkens we cookie zien, vinden we dat we even mogen pauzeren om te kijken naar het schattige ding. Ze hebben zelf ook 3 hondjes. Zo een schattig boeleke is het toch.
0: Bon, je gaat vandaag ook de hele dag kunnen genieten van de 80s en 90s top 2000. Dus zet die radio toch maar wat luider. Hè. En dat tot 21 uur, dus tot 9 uur vanavond. Tony vergezelt je daar ook straks. Hè. Maar ook Sean en Lenke zijn er natuurlijk bij. Marcia en ons Alexandra. Hè. Alleen naar die mooie lijst. Hè.
1: Om 7:15 duiken we er weer in. Maar laten we het ons eerst over de actualiteit hebben. Want elke ochtend duiken we in de Jan-1-vragen van de tafel. Tine,
0: dat is de tafel van Tine nu, hè?
1: Ja, deze week. Ja. En het ging over de rapper Macklemore.
0: Ja, inderdaad. Die wordt nu uit de toer van Ed Sheeran gezet na pro-Palestijnse uitspraken. Dus was de vraag, want er is heel veel taboe rond, moeten bekende artiesten zwijgen? Dus hun mening niet zeggen over politieke thema's?
1: Laat ons alvast de bordjes eens naar boven steken. Moeten artiesten zwijgen? We zijn nog nooit zo unaniem geweest.
0: Amai, dat ging heel snel,
1: in deze studio. Ik zie hier 3 keer... Nee, artiesten moeten niet zwijgen.
0: Nee, natuurlijk niet. Die hebben een platform. Iedereen heeft een mening. En zeker als het voor de goede zaak is. Waarom zou die in godsnaam zwijgen?
1: Dat vind ik nu toch ook.
0: Hallo zeg.
1: Mijn ding is, als je het nu niet eens bent met die artiest, dan ga je niet naar die concerten.
0: En als, als je het daar niet mee eens bent met die mening, hallo.
1: Ja, maar bon, er zijn mensen die misschien meningen hebben waar je niet mee eens bent. En als dat jou echt zo stoort, die mening, dan moet je niet meer naar die muziek luisteren.
0: Maar niemand... dat staat toch los van die muziek toch,
1: ja,
0: toch ook?
1: Vind dat vind ik. Ik vind dat zelf ook. Maar er zijn mensen die dat niet kunnen scheiden. Ook jou goed recht, hè, als je dan vindt. Ik luister niet meer naar de muziek van Macklemore. Ah, be my guest. Niemand verplicht jou om naar die muziek te luisteren. Christophe uit Texmuiden, die zegt ja. Geen politiek. Die artiesten moeten het voor zichzelf houden.
0: Ook Michael uit Bever, die zegt ja, enkel politiekers en wetenschappers kunnen nuttige en zin volle zaken vertellen. Al vind ik persoonlijk dat niemand iets moet zeggen over politieke thema's. Je geeft uw mening, maar uiteindelijk zijn het de mensen met macht die iets kunnen veranderen. Emma stuurt nee, ze hebben net zo'n platform gekregen, dus ik vind speak up. En Fabienne uit Destelberg die zegt nee, absoluut niet. Het is zo dat ze hun mond niet houden, dat er soms ook dingen bewegen. Dus mijn uitgesproken mening is nee.
1: En we hebben ook Jimmy uit Ekeren aan de lijn. Goedemorgen Jimmy.
2: Goedemorgen Sander en Vero.
1: Wat is jouw antwoord op de vraag of artiesten moeten zwijgen over politieke thema's?
2: Nee, die moeten absoluut niet zeggen. Zeker niet wanneer dat het voor de goede zaak is.
0: Voilà.
2: Maar dat is voor iedereen natuurlijk heel persoonlijk. Wat is de goede zaak?
0: Ja.
2: En ja, in het verleden heb ik ook al wel eens mijn mening gezegd. En ja, ik heb zo de wereld nog niet kunnen veranderen, maar ik heb toch wel mensen tegen gehad. Dus ieder moet voor zich uitmaken, was het dat wel waard?
1: Ja, dat snap ik
0: dat
1: ook
0: is,
1: wel.
0: Dat is wel een feit.
1: Veronique, dat is misschien bij jou ook wel. Je hebt een groot platform, jij hebt een grote bekendheid.
0: Ja, en ik weet destijds, toen ik 30 jaar geleden voor televisie begon, had ik een tv-contract en daar stond specifiek in dat ik dan, vooral over de Belgische politiek, dat ik geen uitspraken mocht doen. Dat stond daar toen in.
1: En ben je nu zo, ik kies af en toe eens een thema waar ik me over uitspreek?
0: Maar aan de tafel van Gert of Tinne moeten we sowieso onze mening wel geven op bepaalde onderwerpen. Maar ik vind het altijd wel heel moeilijk, zeker als het over politiek gaat. Want je hebt altijd pro en contra. Hè?
1: Ja, dus eigenlijk Jimmy, als ik het goed samenvat van jou, iedereen moet voor zichzelf beslissen wanneer hij zijn mening wil geven.
2: Ja, absoluut. Dat vind ik ook wel. Nu nog het over een oorlog, maar ik kan ook over een bepaald dieet gaan. En je hebt altijd mensen dat daar hun eigen mening ook nog eens op zegt.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Inderdaad. Soms is het niet zo duidelijk als vandaag. Jimmy, dikke merci voor jouw mening en welkom in de leukste club van Vlaanderen. Het is tijd om mee te zingen met Voyage, Voyage.

0: Prachtige stad in Budapest.
1: Nooit geweest.
0: Ik ben er ook eens. Ooit is witte wijn in een plastic fles gedronken.
1: Boah, in Budapest. Dat doe ik wel meer, niet alleen.
0: Dat, ik was in een soort Hongaarse nachtwinkel en we waren zo op boys.
1: Is je er zeker dat dat wijn was?
0: Ja, boys trip. En ze verkochten daar wijn in een soort... Dat was precies frituurolie.
1: Maar dat is misschien zelf gemaakt, dat is zelf gestookt.
0: Dat, ja, het was wel niet... Het was wel Chateau Migraine, maar... ja, maar leuke stad, Budapest. Ja, ja, ja.
1: Ja, nog nooit geweest. En wel, neemt mij een keer mee, kom.
0: Dat is goed. Je hebt Boeddha en je hebt pest. Allee, maar bon, ik ben een soort reisleider aan het worden. Oh, ondertussen is het 7:15.
1: Ja, het is 7:17. Ik moet zeggen, ik ben helemaal opgeladen van dat zomerdagje gisteren. En onze weerman Ermin, die heeft er in elk geval nog wat punten mee gescoord.
0: Ja, want hij was op uw zwarte lijst geraakt, omdat hij had gezegd maandag dat het ging opklaren.
1: En dat was dus niet.
0: Nee, maar gisteren had hij wel de juiste voorspelling dus in petto. Gisteren, benieuwd wat hij over vandaag allemaal te zeggen heeft, of je nog wat verder kan doorstijgen op het lijstje van Veronique de Kok.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
5: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
6: En ik nog een boterhammetje.
5: Of een nieuwe gaming-laptop.
6: Ja, allee, kom, we zijn weg.
5: Ah, nu heb ik u, hè.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
10: Oei.
9: Mijn enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
12: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
13: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
12: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
16: Chipolatas, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
18: Lekker.
17: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
18: Zalig. Vertel me meer.
17: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
18: En dat alles op maat van ons budget?
17: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
20: Goedemorgen, Willy Sommers hier. S'avonds zorg ik voor de ambiance op het podium, maar 's ochtends is het altijd feest bij Sta Op met

0: Helemaal anders te boven van ons Diana Ross. Om 7:45 duiken we weer in die 80s en 90s, top 2000. En zometeen krijg je een man die ruzie heeft met zijn dochter. Zo harde ruzie zelfs, dat ze zijn achternaam heeft laten vallen. Welke bekende vader en dochter dat zijn, dat ontdek je zo meteen naast en Erwin.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin. Ik ben zo blij met jou, met jouw voorspellingen van gisteren. Want het was, maandag was niet zo leuk. Gisteren heb je alles goed gemaakt. En ik hoop dat we een beetje op hetzelfde elan verder gaan vandaag.
3: Het wordt wel wat minder, maar ja.
2: Hallo Erwin. Erwin.
3: Dat elan van gisteren. We zijn stilletjes aan naar het eind van september aan het gaan. Dat wordt wel moeilijk, hè, om 28 graden te halen vandaag.
2: Maar jij kan dat toch? Je moet toch goede punten halen?
3: Ja, alhoewel, die billenkoek zei mij ook wel iets.
0: Hij gaat hier slecht weer blijven voorspellen. Gewoon om hier op zijn...
2: Gewoon om langs te komen.
0: Om zijn blote poef te krijgen.
2: Op de blote poef.
0: Vertel Erwin, wat wordt het? Ik zal ze in toon proberen te houden.
3: Oké. Nee, maar het wordt wat minder hè, vandaag. Maar echt slecht nu ook weer niet, want er is nog altijd ruimte voor de zon. En die zonnige momenten die worden afgewisseld door wolken. En verspreid ontstaan er enkele buitjes. Maar ik denk dat we ze op één hand kunnen tellen. Okay. Dus er zijn zeker ook regio's waar het gewoon vandaag droog blijft. Maar die temperaturen, ja, geen 28 graden meer, maar nog 19 graden.
2: Oké, dan. En die komende dagen?
3: Maar veel verandering zit er niet meteen aan te komen. Het blijft tot en met het weekend licht wisselvallig. Afgezien van een bui is het toch vaak droog met zon, met wolken. Morgen meer wolken, vrijdag dan wat meer zon. En ook die temperaturen blijven op hetzelfde niveau presteren. En stijgen zo altijd tussen 18 en 20 graden. En ik heb ook eens de langere termijnkaarten bekeken. Mm-hmm. Die zien er goed uit hoor. Okay. Volgende week blijft het overwegend droog. En kijk, heel speciaal voor jou, Veronique. Volgende week wordt het opnieuw een beetje warmer.
2: Oké, dat gaan we nog niet afspreken, hè, voor die billenkoek.
0: Als je zo je best blijft doen, dan zal het er ooit wel eens van komen, denk ik.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9, sta op met Veronique.

0: Billy Ray Cyrus. Sander, ging het dan over die ruzie met Miley? Maar je sprak over vader-dochter-ruzie?
1: Billy Ray Cyrus en Miley Cyrus hebben inderdaad grote ruzie gehad. Zo ver zelfs. Ja, ik was er niet bij. En ze moet mij nog sms'en, ons Miley.
0: Maar zij neemt wel haar achternaam niet meer aan.
1: Ja, dus haar artiestennaam is nu gewoon Miley. Ze heeft een nieuwe muziek uitgebracht onder de naam Miley. Dus die Cyrus heeft ze laten vallen. Ja, dat zal dus door een klein familiaal ruzieke geweest zijn.
0: Oei. Je ziet het overal iets. Ondertussen is het 19:30 tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En ons aardgasnetwerk stopt binnenkort.
2: Het is overal iets, hè. De Vlaamse regering vraagt dat aan netbeheerder Fluvius om de zogenaamde uitfasering op te starten. Dat lezen we in de Tijd. Het zal in verschillende stappen gebeuren. Fluvius moet meebeslissen waar en wanneer ze het gasnet stopzet. Nu verwarmen nog 6 op de 10 huizen met aardgas. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzame alternatieven, wellicht tegen 2050. Verenigde Staten en Duitsland gaan militair nauwer samenwerken. Ze ondertekenden daarover een akkoord om in de toekomst samen raketten te produceren en aan te kopen. En dat is opvallend, want de Amerikaanse regering bekritiseerde voorbije jaren het defensiebeleid van Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die Amerikaanse houding een beetje veranderd te zijn. En tijdens de top 2000 van de 80's en de 90's kijken we ook naar de opvallendste nieuwsfeiten van die decennia. En ik hou deze keer wat speelser, nu met Cookie in de buurt. Want kennen jullie dit nog?
0: Ja, ik ken dat nog. Ja, ik weet dat. Maar dat hebben we verder nooit gekend, hè?
1: Ja, mijn zus had dat, denk ik. Maar eerst dacht ik even dat het zo de modem was. Als je moest inbellen op internet...
2: Nee. Het is een Tamagotchi.
1: Ja. Oh, ja, een Tamagotchi.
0: Heet je dat nog? Zijn Japans huisdiertje?
1: Ja. Mijn zus heeft dat gehad ooit. Ja.
0: En dan moest je dan echt behandelen als een huisdier, hè?
2: Ja, het was een echte hype in 1996. Je moest die Tamagotchi continu eten en aandacht geven. Anders ging het Japanse diertje dood. Andere populaire gadgets, Flippo's.
0: Oh, de Flippo's.
1: Dat was bij ons ook een ding. Ja.
2: Die kreeg je bij elke zak chips van Smith in 1995 en 96. Ronde kartonnen schijfjes. Iedereen spaarde ze in speciale verzamelmappen. En er waren dan ook nog de Furby en de Pokémon, plusje pratende uiltjes. En de Pokémon-gekte veroverde eind jaren 90 de wereld.
0: Ja, zelfs volwassenen deden dat.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar nog, weet je dat dat heel veel geld waard is nu? Nee, maar dat is echt waar. Dus Pokémon-kaarten van die eerste...
0: Die
1: kijkt naar mij alsof dat ze echt de... echt Bernadette Soubirous in Lourdes... die keek volgens mij op dezelfde manier. Dus Pokémon-kaarten van die eerste generatie... die zijn echt honderden euro's waard.
0: Wauw.
1: Jongen. Bart, wat denk je? Zou Rani de Koning nog vrij zijn om morgen op te staan?
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Level 42, Running in the Family. Ondertussen, Veronique Kok, moet ik toch even mijn excuses aanbieden voor daarnet.
1: Is het echt? Voor wat, hè?
0: Ja, ik had jou toch een beetje beledigd, omdat ik zei dat ik met iemand anders wil presenteren, maar ik neem het allemaal terug.
1: Oh, maar ik heb mijn mail al gestuurd. HR is al op de hoogte.
0: Ik vraag toch de absolutie aan de Bernadette Soubirous van Nostalgie.
1: Daar zal meer voor nodig zijn, vriend.
0: Een paar flessen champagne?
1: Allee, het is goed.
0: Zometeen gaan we weer een lekker quizzen en kan jij misschien met jouw familie naar Disneyland Parijs trekken?
1: Ja, inderdaad. Bijna 7:15. Je weet ondertussen wat dat betekent, hè? Dat is het moment om te quizzen. Een quiz op de maat van jouw leven. Je krijgt 3 vragen. Eentje over jouw geboortejaar, dan van als je 10 was en 1 als je 20 was. Heb je die allemaal goed, dan kan je tot 4 tickets winnen voor Disneyland Parijs. Wil jij meedoen? Zodat je nu je geboortejaar in de nostalgie hebt.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Mannekes, Bompie. Kijk eens mijn nieuwe kamer.
9: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's!
10: Naar Gamma!
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Jij? Yeah?
13: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
12: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
14: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
17: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
16: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
18: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
19: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: Goedemorgen, wie baart van stukken van mensen hier? De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar. Stel.

0: De nummer 1 uit onze top 3000, Coldplay en Viva La Vida. De top 2000 van de 80s en 90s, die begint zometeen. Maar eerst gaan we quizzen.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, heel goedemorgen. Het is 7:15. Zometeen duiken we dus opnieuw in de 80s en 90s top 2000. En dat is met een top plaat van Philippe Cataldo. Maar eerst is het quizje geblazen. Vandaag is dat Wendy uit Humbeek. Die gaat meespelen. Goedemorgen, Wendy.
3: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
0: Ja,
2: ik zei het, is bijna 7:15. Hoe ziet dat moment er voor jou normaal uit?
3: Normaal gezien zou ik nu mijn dochter wegvoeren voor haar trein te nemen, maar vandaag is mijn zus die taak overgenomen.
2: Ah, ik dacht dat je ging zeggen dat ze haar plan moest trekken, dat ze het zelf moest doen.
3: Nee, haar plan trekken niet.
2: Nee.
3: Dus op woensdag doen mensen dat.
0: Oké. Het is niet speciaal voor de quiz of zo gedaan.
3: Nee. Het is goed dat je het tijd meestal.
2: Okay. En wel, maar dan kan je je volledig focussen op onze quiz. Jouw quiz van jouw leven. Sander, vertel nog eens even wat ze zo meteen gaan moeten doen.
0: Wendy, heel simpel. Je krijgt 3 vragen zo meteen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. En Wendy, per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Paleis. Parijs.
2: Paleis?
0: Nee.
2: Er zijn paleizen, ja, dat klopt.
0: Je kan naar het paleis in Disneyland Parijs. Heb je 1 juist antwoord, dan wil je 1 ticket, 2 juiste antwoorden. Dat zijn 2 tickets en 3 juiste antwoorden. Lever jou maar liefst 4 tickets op. Het is goed dat Veronique de Kok de vragen moet lezen, hoor. Vraag krijg je 5 seconden tijd om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk, lieve Wendy?
3: Dat is heel duidelijk.
2: Alright, Wendy, je bent geboren in het fantastische jaar 1977. Ja. Dus jouw eerste vraag komt daaruit. Op 4 februari 1977 verschijnt het meest legendarische album ooit van de band Fleetwood Mac. Een album dat werd opgenomen tussen de ruzies en de romances van de band door. En een album met hits zoals The Chain en Go Your Own Way. Maar Wendy, weet jij nog hoe dat album heette?
3: Dat is Rumors.
0: Rumors. Een van de best verkochte platen aller tijden. En dat is inderdaad Rumors. Dat eerste ticket, dat is binnen.
2: Hey, dat vind ik wel een straffe zo. Wauw. Oké, Wendy, vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1987. Op 30 april van dat jaar wordt bij veilingshuis Christie's een schilderij met zonnebloemen verkocht voor 22,5 miljoen pond. Dat werd meteen het duurste schilderij aller tijden. Maar weet jij welke kunstenaar die legendarische zonnebloemen schilderde?
3: Wacht eens.
0: Nee, de tijd is om, Wendy. Dat is te laat. We zochten Vincent van Gogh.
3: Ja.
0: Vincent van Gogh, maar mooi. Nog een kans om naar 2 tickets te gaan?
2: Oké, een vraag uit 1997 is dat dan. Toen kwam ons klein Sandertje ter wereld, maar ook een ander weerloos ventje veroverde toen de wereld. Het eerste boek verscheen in een serie die de populairste serie ooit zou worden. Een tovenaar met een brilletje en een klein bliksemschichtje. Meer hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen.
3: Nee, over welke... Harry Potter.
2: Ja, belasse.
0: Oh, ik moest zelfs de tijd niet starten. Wendy, ik ga toch voor de show laten lopen, want dat is helemaal juist. Snappakee.
2: Fantastisch, Wendy. Je hebt 2 tickets gewonnen. Met wie ga je genieten van de magie daar?
3: Met mijn dochter.
2: Groot gelijk, jong. Fantastisch. Er is ook een nieuw gedeelte, het Frozen gedeelte. Ga dat zeker maar eens bekijken. Het is fantastisch.
3: Ja, super. Dankjewel.
2: Salukes.
0: Welkom in de club, Wendy. Dada.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: En dan is het nu tijd om te beginnen aan die fantastische lijst. De 80s en 90s top 2000.
2: Ik sta letterlijk te popelen, want dit is een van mijn top favorieten van vroeger. Van Philippe Cataldo op 1663. Les Divas du Dancing.
0: Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1987. Oh, Veronique, hoe vaak heb je daar met je gat op staan schudden?
2: Dat wilde jij niet weten. Heel veel.
0: Als je nu meekijkt op Play, kan je live zien wat deze plaat met de fysiek doet van Veronique de Kok.
2: Ik zou het niet doen.
5: Oh boy. Here we go! Send me back into time.
4: De 80s en 90s. Top 2000 bij Nostalgie.

0: Eerst die Philip Cataldo en dan Charles E. Lewis met de Soca Dance.
1: Ja, het is wel mijn ochtend. Hè?
0: Helemaal.
1: Ik heb even moeten werken daar juist hier met mijn teksten. Maar je hebt echt al goed geshaped.
0: En zometeen gaan we verder naar het magische jaar 1986.
2: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Klein Viteske lager qua ochtendgymnastiek.
1: Maar die kan nooit ontbreken, hè, zo'n top. Hè?
0: Dat is waar, een goeie Madonnake. De bijtrekpas die je daarop kan doen, dat is voor zometeen na 8 uur.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van

0: telt. Beobank. U bent goed omringd. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Stel, ik wil leren traden.
2: Ja?
1: Hoe begin ik daar dan aan?
2: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
1: En hoe leer ik het in de praktijk?
2: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
1: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
2: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
1: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
2: Kijk op belgiantradingacademy.be.
1: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
3: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
4: Reizen Lauwers.
3: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
4: Reizen Lauwers.
5: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, 1 op de 6 huizen raakt niet verkocht binnen het half jaar.
7: En sommige staan zelfs meer dan een jaar te koop. Meestal komt dat door de locatie en de prijs, blijkt uit onderzoek van 10.000 vastgoeddossiers. Experts zien dat het vooral gaat om grote huizen met een slechte energiescore op minder aantrekkelijke plaatsen. De onderhandelingsmarge na 6 maanden leegstand ligt gemiddeld ook op niets meer dan 10%. Maar een huis waarvan de prijs te hoog is, raakt verbrand en dus moeilijk verkocht. En als een woning te lang leegstaat, denken mensen automatisch dat er iets mis mee is. Onze aardgasnetwerk stopt binnenkort. De Vlaamse regering vraagt aan netbeheerder Fluvius om de zogenaamde uitfasering op te starten, lezen we in de tijd. Het zal in verschillende stappen gebeuren. Fluvius moet beslissen waar en wanneer ze het gasnet stopzet. Nu verwarmen 6 op de 10 gezinnen nog met aardgas. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. En begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat zei premier Bart Wever gisteravond op een evenement van Unizo, dat is de ondernemersorganisatie. Hij wil ook geen maatregelen nemen die onze economische groei beïnvloeden, zoals stijgende schulden en oplopende rentelasten, maar wel ruimte creëren voor investeringen. Premier De Wever en zijn topministers moeten 10 miljard euro besparen tegen 13 oktober. Dan trekt De Wever naar het federale parlement voor zijn beleidsverklaring, waarin hij de plannen van zijn regering uitlegt.
5: Nostalgie weer.
7: Wisselend bewolkt met buien, 15 tot 19 graden. In het westen blijft het drogen met opklaringen. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking en kans op een bui, 18 graden. Vrijdag wisselend bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Ook al eens kijken naar het weekend. Het wordt meestal zwaar bewolkt met regen bij 19, 20 graden. Vanaf zondagmiddag wel droger en zonniger. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
5: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
8: We are 80s. We are 90s. We are
5: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
6: Sander en Veronique. Goedemorgen. Onze ochtendgymnastiek is al achter de rug. Wat een top platen in die top 2000. En het is nog lang niet gedaan, dus mee je benen maar al goed in. There we go.

0: bijna hypnose.
1: Het einde van deze Where the Streets Have No Name van
2: maar
1: U2.
2: Toch raar dat die plaat maar op dit nummer eindigt. Hè? 1660 zeg.
1: Mannen, dat gevoel ga je volgens mij echt tot volgende week vrijdag hebben.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Nu al. Is nu al tijd voor deze.
3: De 80s en 90s top 2000.
2: Ja, ja, we zijn eraan begonnen. Hè? Maandag aan die muzikale trip die toch wel gezelliger is dan een treinreis door de Schotse Highlands. Hè? De 80s en 90s top 2000. Ik ben ervan aan het genieten. Jij daar ook. En dat is heel leuk om te lezen. Ook in onze nostalgie-app. Piet uit Brugge die stuurt een berichtje die zegt, zalig die lijst. Wolfje, dat is zijn tikkeltje. Corinne en ik worden graag wakker met nostalgie.
1: Ja, en ik uit Egerde die stuurt, ben weer aan het genieten van jullie programma. Goedemorgen. Zou jullie kunnen zeggen tegen Sandy en Dida dat ik ze graag zie?
2: Oh, dat is wel,
1: Nick, bij deze is die boodschap helemaal overgebracht voor jou.
2: Ook vandaag klimmen we weer hoger in onze muzikale lijst. Het gaat alvast mooi worden. De Backstreet Boys, The Barge, Robbie Williams, die komen allemaal nog voorbij voor 9 uur. En zometeen al I Wanna Be The Only One. Ideaal om wat bij te shaken.
1: Als je niet te stijf bent natuurlijk, geen last van je heup of knie, Veronik.
2: Excuseer.
1: Ah nee, we hebben toch gisteren het trapmuurtje, het speelpleintje geopend samen met Jan Vertongen. Zodat de zieke kinderen daar in het Zas Middelheim toch kunnen bewegen en genieten. En ik heb jou daar toch zien voetballen.
2: Ja, en dan? Ik heb 2 jongens. Duh.
1: Ik moet wel zeggen, jij hebt wel techniek. Jij kan wel op een bal schotten. Ik ging eigenlijk balgevoel zeggen, maar dan dacht ik dat...
2: Ik heb balgevoel, ja. Ik kan ook wel tegen een bal schotten. Ja, ja, je mag dat zo zeggen.
1: Tegen ballen schotten, dat is iets anders. Maar, heb je ooit gevoetbald of zo?
2: Ik heb een papa die zeer fanatiek voetballer was. En die ook nog elke mogelijke voetbalmatch kijkt. Dus ik heb dat als kind ook wel een paar keer moeten doen, ja.
1: Ja, en jouw jongste zoon, Max?
2: Ja, die speelt ook. Dus ja, die is voetbal alom bij ons thuis.
1: Die is bezeten van dat spelletje.
2: Ja, ja.
1: En dan wil hij toch rondlopen, dat weet ik. Een van die voetbaltenuutjes ook, hè?
2: Oh, zwijgt. Als wij in Spanje zijn, elk mogelijk marktje waar ze van die prullen verkopen, van die outfitjes. Elke keer staat hem daar. Elke keer.
1: En gaat hij elke keer ook met een truitje naar huis?
4: Zit er zot. Dat is wel.
1: Ik sport, ik ben gisteren ook gaan sporten, ik sport wel in voetbaltruitjes. Als sportoutfit echt.
2: Oh my god. Pas op, je hebt daar mensen in Spanje, die gaan dan niet op restaurant, hè?
1: Nee, maar dat zou ik nu wel niet
2: echt waar?
1: Doen. Nee, dat zou ik echt niet doen. Maar bijvoorbeeld, ik heb zo van die retro-truitjes.
2: Retro noem je dat.
1: Ja, maar nee, echt eentje uit de 90's heb ik er eentje van.
2: Dat blijft een voetbaltruitje.
1: Nee, maar dat is knapste van Lazio Roma. Van Veron heb ik er zo eentje.
2: Ik geloof dat zeker.
1: En met een trainer vindt dat ook altijd heel cool. Dus kijk, voilà, bij deze. Ik ben eigenlijk een soort wandelend nostalgie-reclamebord als ik in de sportschool rondloop.
2: Gaar, maar die een trainer.
1: Ondertussen eentje uit 1997. Toen was Veron al goed aan het voetballen, hoor. Eternal en BB Winans met I Wanna Be The Only One.

0: Eternal Women. Nee, Eternal en Bibi Winnen, zo is het. I Wanna Be The Only One. Uit mijn geboortejaar. Prachtig jaar was dat toch, Veronique. 1997.
1: Fantastisch, ja.
0: Weet je daar nog iets van het jaar?
1: Ja, nou, natuurlijk weet ik daar nog van alles van.
0: Is er dan zoiets... Is er
1: was
0: iets...
1: ik al aan het werken 2 jaar, tuurlijk.
0: Was er iets monumentaal voor jou gebeurd?
1: En behalve nee,
0: mijn behalve mijn geboorte natuurlijk maar.
1: Nee, gewoon elke dag werken, hè.
0: Maar jij voelde toen niet op de 16e december van dat jaar van hier is iets aan het gebeuren,
1: ja,
0: man.
1: Ja, dat wel, maar dat was niet zo'n goed gevoel, hè.
0: Allee, we gaan gewoon verder met de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, ja. Robbie Williams, Whitney Houston, die komt er ook nog aan. Oh, met een van mijn favoriete platen van haar op 1657. Greatest Love of All.
0: Ja, en eentje hoger staat een hele zotte samenwerking, vind ik, uit het jaar 1998.
1: Ja, dat is waar.
0: Robbie Williams en de Pet Shop Boys.
1: Ja, een combinatie die ik niet voor de hand vind liggen.
0: Nee, dat is echt gelijk kaas en choco op een boterham doen.
1: Ja, maar pas op, zijn mensen die dat lekker vinden, hè?
0: En wel, ik denk dat die combinatie ook wel kan smaken. Hoe dat klinkt, Robbie Williams en de Pet Shop Boys, dat hoor je zo meteen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Ja, de Mintjes heeft het over.
12: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
11: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
13: De 80s en 90s top 2.

0: Een heel goeiemorgen. Het is 8:58. Wat een ochtend, hè. Nu al die 80s en 90s top. Dat is één groot feest. Maar ondertussen zijn de kinderen bijna op school, hoop ik. Of jij richting je werk. De werkdag gaat sowieso beginnen. En hoe beter die dan door te brengen dan in het gezelschap van die geweldige 80s en 90s top. Neem dan bijvoorbeeld Michael.
1: Hey, ik ben Michael van Opnieuw & Co. Kringwinkel in Contis. En bij ons op een bureau luisteren wij naar de fantastische top 80s en 90s. Bij nostalgie.

0: En onze lijst die loopt zometeen meteen verder met Paul Carrack op 1655 en Don't Shed a Tear. Maar ondertussen is het 8:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. Voetgangers kunnen vanaf vandaag hun ervaringen delen in het verkeer.
1: En dat via een online vragenlijst tot eind oktober. Die vind je op voetgangersbarometer.be. Het is een initiatief van de beweging Walk and Tous à Pied. Want onze overheid vergeet al te gemakkelijk de voetgangers als ze moeten beslissen over ruimtelijke ordening. De eerste editie, 3 jaar geleden, bleek dat voetgangers meer veiligheid en comfort willen. In Rusland blijft er een groot tekort aan benzine. Mensen schuiven nu ook al s'nachts aan om te tanken. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar vind je maar in 1 op de 10 tankstations benzine. Komt door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar inwoners wijzen ook naar het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En in de 80s en 90s top 2000 kijken we ook naar het opvallendste nieuws uit die periode. En we trekken nu naar 24 maart 1992, wanneer Dirk Vriemout uit het West-Vlaamse Poperingen als eerste Belgische astronaut naar de ruimte vertrekt. Aan boord van het Amerikaanse ruimteveer Atlantis, tijdens een missie van 9 dagen, cirkelde Vriemout 143 keer om de aarde, samen met 6 Amerikaanse astronauten. En hij praatte ook live met toenmalig prins Philip, en dat klonk zo.
2: U kunt mij Philip noemen, want ik denk dat in de ruimte absoluut geen protocol is. Kunt u mij zeggen wat u ziet door het venster?
3: Het zicht op de aarde is echt buitengewoon. We hebben dit aurora gezien, we hebben landschappen gezien over Afrika, Noord-Amerika, ook het deelte van Europa.
1: Ja, iedereen herkent en
0: tuurlijk
1: die beelden en de audio. Vriemout is intussen 85. Hij volgt de ruimtevaart nog altijd van heel nabij. Vooral toekomstplannen om mensen naar Mars te sturen boeien hem enorm, zegt Vriemout.
0: Begrijpelijk ook, als dat jouw leven is geweest, dat je daar nog verder in geïnteresseerd bent, dat snap ik.
4: Ik vond eigenlijk dat prins Philip toen eigenlijk als een Marsmannetje klonk.
0: Maar dat is nog niet veel veranderd.
4: Dat is vrij stijfjes toch nog altijd.
0: Ja, nog altijd. Hè.
5: Het weer met Erwin.
4: Ondertussen is horen hoe het gaat bij ons. Erwin, wat wordt het vandaag?
6: Goedemorgen. Het is vanmorgen een pak frisser geworden met afwisselend opklaringen en wolken. In de loop van de ochtend ontstaan aan zee buien en die verspreiden zich over het hele land. Maar de buien zijn niet talrijk, dus er zijn zeker ook regio's waar het vandaag gewoon droog blijft bij 19 graden. Morgen en vrijdag blijft het weerbeeld ongeveer hetzelfde. De droge momenten overheersen met kans op een lichte bui. En vooral morgen hangen er veel wolken. Vrijdag is er meer ruimte voor de zon bij een graad of 20.
7: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
5: De 80s en 90s top 2000. Nostalgie.

0: Paul Carrick en Don't Shed a Tear.
1: Een heel goedemorgen. Het is 8:37. Fijn dat je er weer bij bent en mee aan het genieten bent van al die topschijven in de 80s en 90s top 2000. Heel veel berichtjes ook weer in onze nostalgie-app. Frank die stuurt goedemorgen. Het doet goed deze platen nog eens terug te horen, hè.
0: Ja, op vrijdag 30 oktober zetten wij ook de carré op stelter. Je kan erbij zijn bij zo'n 80s en 90s party. Je kan tickets winnen hier bij ons, een duo-ticket voor die party. Alleen moet je wel iets doen natuurlijk.
1: Ja, iets onmogelijk zeg maar. Raden welke song onze Sander op zijn melodica speelt. Doe misschien het volume een beetje naar beneden?
0: Ja, het is een beetje een moeilijkere. Oh. Ik zal dus alvast een kleine tip geven. Het is van een artiest die deze zomer op Linkeroever heeft opgetreden. Dat kan ik wel zeggen. Oké. Okay. Heb je het?
1: Ja, ik weet het. Dat is nou wel heel straf.
0: Als jij het weet, dan moet je het even sturen in de nostalgie-app. En misschien kan jij wel naar de carrière.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
6: Goedemorgen, Frank Boeks hier. De ideale voorbereiding op een belangrijke voetbalwedstrijd is natuurlijk luisteren naar Sta op met Ferry.

0: Peter de Koning, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
1: Ja, dat vind ik wel een heel leuke plaat, hè?
0: Voor mij pure nostalgie, want mijn meter, mijn tante Leen, dat is een tante.
1: Ja.
0: Is een tandartsassistent geweest. En ik moest van mijn mama altijd op verjaardagsfeesten, familiefeesten, dit nummer spelen op mijn akoestisch gitaartje in de living voor mijn lieve meter Leen, de tandartsassistenten.
1: En mooi, hè?
0: Ik kan bevestigen, het is inderdaad altijd lente in haar ogen. De 80s en
1: 90s top 2000. Goedemorgen, het is 13 voor 9. Wij hebben natuurlijk ook net jou aan het werk gezien met jouw vreselijk geluidje waar jij elke keer ook een hit naspeelt. Nee, we gaan het niet nog eens doen. Nee, dat is een drama. Het is goed, het is goed. Sandertje. Toch is er iemand geweest die het juist heeft kunnen raden.
0: Denken we.
1: We hebben Natasha uit Temse aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zeg, hoe ben jij aan het genieten van die 80s en 90s top?
2: Amai, echt ongelooflijk. Ik zing me echt kapot, hè, heel de dag.
1: Zeg, jij hebt, raar maar waar dus, een van die liedjes herkend die Sander heeft gespeeld. Welk nummer was dit, denk je?
2: Let Me Entertain You van Robbie Williams.
0: Ah wel, helemaal juist. In plaats van meezingen, ik kan het enorm aanraden, Natasha, om zelfs zo'n melodica ter hand te nemen en de nummers mee te spelen.
1: Nee,
2: ik had dat vroeger.
1: Voilà. Zoals zoveel, denk ik, in de jaren 80, 90. Maar proficiat, Natasha. Wij zien jou sowieso op die party 30 oktober in Carré. Duo ticket voor die 80s en 90s party. Tot dan, hè?
2: Gewoon geweldig. Ja, merci.
1: En we gaan gewoon onze lijst verder met een volgende top plaat. Dan weer eentje uit mijn jeugd, wat voor mij nostalgie is. Eentje van Frans Gallig zat op 1652. Ik heb daar ook wel een leuk verhaal. Ik was toen heel jong en mijn opa was een Waal. Die danste altijd op die Franse chansons, waaronder een Frans Gal. En het volgende nummer, Il jouait du piano debout, had ik altijd een jurkje aan. En wij draaiden en dansten in de living. En er ging zo'n hele lange, grote klok met zo'n pendel. Weet
0: zo'n
1: je wel?
0: Pendule,
1: zo'n penduleklok. En elke keer als ik draaide, dan kwam ik met mijn rok tegen die pendel. Dus dat is zoiets dat is blijven hangen.
0: Ik heb eens even gefactcheckt. Hier in de studio is geen pendule aanwezig.
1: Mm-hmm. Ik heb ook geen rok aan.
0: Je hebt geen rok aan. Volgens mij is er praktisch gezien niets dat jou tegenhoudt. Om even So You Think You Can Dance gewijs...
1: Ja, dan moet jij wel met een opa spelen.
0: Geen enkel probleem. Je kan dat dus allemaal meevolgen op Play. Ik ga het nummer starten, Veronique. Yes. En ik verwacht al een eerste danspas. Hè.
1: Kom.
0: Wacht, hè. En hoe doen we dat dan?
1: Kom maar hier, kom.
0: 5, 6, wacht, hè.

0: Alanis Morissette op 1651 door jou gestemd. Hand in my pocket. En we gaan gewoon verder eigenlijk.
1: Dat was allemaal echt wel op zo'n Amerikaanse. Alanis Morissette.
0: Oh, echt?
1: Goed gedaan, Veronique.
0: Maar ik wou zeggen, we gaan gewoon het lijstje af. Hè.
1: Ja, natuurlijk.
0: Montana Lewis.
1: Ja, en het wordt echt waar. Van deze voormiddag, zo gevarieerd ook weer. Het gaat echt
0: dat
1: van
0: is net
1: ene.
0: Leuk, hè? Dat is net tof, hè?
1: Dat is echt top. Ja. Nee, tof. En zeker omdat we 2 decennia hebben.
2: Ja. Straks in de 80s en 90s, top 2000.
1: Schattig meisje.
0: Ik zou het niet weten.
1: Allee, ik weet het ook niet, maar ze klinkt wel zo. 1996 was het. Donna Lewis, en die komt eraan op nummer 1650 zo meteen.
3: Zie het. Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100

0: De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.
2: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Vlaanderen vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Nostalgie.
5: Het is 8:58. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En blijkbaar, mijn nieuws wil hier niet openen. Ja. Ons aardgasnetwerk, ja. Dat stopt binnenkort.
6: De Vlaamse regering vraagt aan netbeheerder Fluvius om de zogenaamde uitfasering op te starten. Het zal dus in verschillende stappen gebeuren. Fluvius moet beslissen waar en wanneer ze het gasnet stopzet. Nu verwarmen nog 6 op de 10 gezinnen met dat aardgas. Bedoeling is dat ze op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050... We hebben dus nog een tijdje. Voetgangers kunnen vanaf vandaag hun ervaringen delen in het verkeer via een online vragenlijst tot eind oktober. En die vind je op voetgangersbarometer.be. Het is een initiatief van de beweging Walk and Tous à Pied. Want onze overheid vergeet al te gemakkelijk de voetgangers als ze moeten beslissen over ruimtelijke ordening. De eerste editie van die bevraging 3 jaar geleden bleek dat voetgangers meer veiligheid en comfort willen. En in Rusland blijft er een groot tekort aan benzine. Mensen schuiven nu ook al 's nachts aan om te tanken. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar vind je maar in 1 op de 10 tankstations nog benzine. Komt door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar inwoners wijzen ook naar het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt.
1: Nostalgie weer.
6: Wisselend bewolkt tot betrokken met buien, 15 tot 19 graden. In het westen blijft het droger met opklaringen. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Een kans op een bui bij 18 graden. Vrijdag wisselend bewolkt, maar meestal droog en 19 graden. Het weekend dan wordt meestal zwaar bewolkt met regen. Bij 19 tot 20 graden. Vanaf zondagmiddag wel droger en zonniger. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Als je de buurt van Antwerpen bent of daar woont, het is hier een blauwe hemel.
7: Ja. 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
8: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
5: Ik zei het al, we gaan echt alle kanten uit deze voormiddag. En dat is zo tof aan die 80s en 90s top 2000. The Stranglers met Skin Deep naar Donna Lewis. 1649, goedemorgen.

0: Stranglers en Skin Deep.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het is al dag 3 en vandaag 16 september. En blijkbaar is dat Wereldozondag. Dat is ontstaan na een belangrijk akkoord uit 1987. Officieel de dag geworden voor de bescherming van de ozonlaag. Ja, rond het milieu was ook in de 80s en 90s al heel wat te doen. En ik schrok, want het gaat blijkbaar verrassend goed met de ozonlaag. Die is langzaam aan het herstellen. We zijn er nog niet, maar toch al beterschap. En daar word ik oprecht gelukkig van. Dus dat gaan we vieren met geweldige hits. Ik duik weer in de lijst met zometeen de Flying Pickets. Zonder één instrument, origineel van Yazoo. Only You, maar eerst Will Smith, lang voor Hollywood hem helemaal opeiste. Toen was hij nog gewoon de Fresh Prince. Summertime, dat was het gisteren nog even. 1648.
2: Drums, please.

0: A cappella, dat was ook zoiets, hè? In de 80s. 1983. Op 1647. The Flying Pickets.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Komt Eddie Grant langs. 1645. Electric Avenue. En ook een hit van Queen. 4 jaar na het overlijden van Freddie Mercury. Zijn stem klonk dan ook hemels.
2: En Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
5: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
6: Ik wil eerst nog een koffie.
5: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
6: Voor dat oud wrak?
5: Ja, het zijn ruildeals.
6: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
5: Onze vakman.
6: Yes.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
14: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
15: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
14: En is hij dan morgen wel opgeladen?
13: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
14: Wow.
13: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zou je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè? Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè? Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè?
17: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
18: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
19: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
18: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
19: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
13: Happy birthday, Imoweb!
3: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank je,
1: Imoweb! De 80s. 90s tot 2000.
7: Nummer 1646.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij gaat die week nog sneller voorbij. En daar zit deze lijst zeker voor iets tussen de 80s en 90s top 2000. Met Eddy Grant, die we nog twee keer gaan horen. De eerste was 1645. Zometeen terug naar 1984, toen belpop echt boemde. Schmoets was een van die Belgische groepen. In 1982 deden ze mee aan Humo's rockrally. Dat werd niks. En twee jaar later hadden ze die rockrally ook helemaal niet meer nodig, want ze scoorden een hit. Maar eerst 90s R&B. Babyface schreef het. Toni Braxton gaf het die warme, diepe stem. En in 1994 hadden we er plots een grote wereldster bij als het over R&B gaat. Mooi nummer. 1644. Hier is Breathe Again.

0: En zo gaan we er nog tegenkomen natuurlijk. Love Games van Schmoets, 1643.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: De eerste grote hit was dat voor Tears for Fears. En het begin van een indrukwekkend 80s verhaal. Eerst nog, net 80s, Tina Turner, die drama doet aandampen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd, dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
16: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
17: Reizen Lauwers.
16: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
17: Reizen Lauwers.
18: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Susken en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
19: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
20: Nostalgie top 3000.
19: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Onze 80's en 90's hits die krijg je er wel door. En zeker met muziek als die van Incognito. Don't You Worry About A Thing op 1641. Voor 10 uur nog twee keer 80's. Over enkele minuten een single die ik grijs gedraaid heb op vinyl. Een pompende beat. Maar eerst na 1982, dat was ook het jaar van de Falklandoorlog. Maandenlang spanning tussen Groot-Brittannië en Argentinië. En Margaret Thatcher die de oorlog verklaarde.
1: I must tell the house that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact.
0: Ze meenden het, de Iron Lady en het Verenigd Koninkrijk won dan ook de Falklandoorlog. En later dat jaar braken er twee jonge Britten door met een titel die eigenlijk perfect bij zo'n onrustige tijd paste. Mad World, it is Tears for Fears.

0: Petra heeft gezien in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Hoe geweldig ik deze vind. Ja, bros and peoples. Ah, heerlijk. Deze heartbeat. En je stemde hem op 1639.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Heb ik gedaan in de 90s. En het blijft een ongelofelijke herinnering en ervaring. Take your parachute and jump. Die krijg je na het nieuws van 10 uur. En die staat op 1638.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Lenen bij Leemans.
8: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
9: Amai, ga ze zo rood en ga zwiet nogal?
8: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
9: Oei, dat was precies niet start to fun.
8: Maar Suzie toch.
10: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
1: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Nostalgie. Er is 3:10. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En blijkbaar, en dat vind ik goed nieuws, we gokken alsmaar minder, zowel fysiek als online.
16: Ja, de kansspelcommissie zag het aantal nieuwe spelers op online gokwebsites dalen met ruim 40%. Er gaan ook almaar minder mensen gokken in casino's, speelhallen en wetkantoren. Komt vooral door het verhogen van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar. Vorig jaar schreven zich online iets meer dan 100.

0: Pascal Herkstre opnieuw slagen voor zijn theoretisch examen, maar het is allemaal in de zouvorm. Pokémon, tenslotte, lanceert nieuwe kaarten voor zijn 30ste verjaardag. Bij ons verkopen de winkels van Dreamland die. En bij de speelgoedketen verwachten ze een stormloop zoals bij de vorige jubileumkaart van Pokémon 5 jaar geleden. Want veel mensen zien die kaarten als een investering en verzamelen ze dan ook massaal. Want de nieuwe Pokémon-kaarten zouden ze dan meteen kunnen doorverkopen aan het dubbele van de prijs.
1: Ah, dat is een handeltje geworden. Ja, 30 jaar geleden, dus dat was 1996.
0: Ja.
1: Alles komt terug, hè?
0: Ja. Ik heb er nooit iets voor gevoeld voor die Pokémon.
1: Ik heb daar ook niks mee gehad. Ik was met andere dingen al bezig, denk ik toen.
2: Nostalgie weer.
0: Wisselend bewolkt, met soms een bui en een streepje zon bij 15 tot 19 graden. In het westen blijft het de hele dag droger met opklaringen. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Kans op een bui, 18 graden. Vrijdag wisselend bewolkt, maar meestal droog en 19 graden. Het weekend dan meestal zwaar bewolkt met regen bij 19 tot 20 graden. Vanaf zondagmiddag wel iets droger en zonniger. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: van Elton John.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Die uiteraard ook niet mag ontbreken in de 80s en 90s top 2000. Zeer aanwezig, Elton John, in die twee decennia. Dankjewel voor alle toffe berichten die je stuurt in de Nostalgie-app. Iedereen is aan het genieten, ook al is het misschien een drukke werkdag. Frank stuurt bijvoorbeeld: de tijden van nu zijn zeker zo grimmig als in de 80s en de 90s. Ik had het daar net over de Falklandoorlog. Maar de platen van toen, oh la la, heerlijk. Mijn autorit naar Antwerpen, die wordt zalig. Fijn dat te lezen, Frank. Zometeen een 80s hit van een zangeres die haar muziekcarrière eigenlijk al had opgegeven. Charlene, I've Never Been To Me. Verscheen al in 1977, maar deed toen niks. En Charlene gaf het op, verhuisde naar Engeland en ze ging werken in een snoepwinkel, waar ze een paar jaar later weer weg was. Want 5 jaar later begon een Amerikaanse DJ het opnieuw te spelen op de radio en het werd een dikke hit. Dat hoor je wel vaker natuurlijk. Mooie single, maar eerst nog naar de 90s met een van die fantastische hits van Janet Jackson op 1636. It is Whoops Now.

0: Erwin stuurt, dit vind ik nu eens een heel sensuele song. Brengt me steeds aan het dromen. Hou van haar stem en hij zal niet de enige geweest zijn. Charlene, I've never been to me. En ze stond op nummer 1635. Ja, die getalletjes soms, hè. Ik weet dat ik zo meteen heel stil ga worden. Ga genieten en waarschijnlijk weer kippenvel krijgen. En het komt natuurlijk door het nummer dat er aankomt zo meteen op 1632.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Het is zover. George Michael komt eraan. Met dit nummer met een prachtig verhaal achter. En dat is in fel contrast met de uitbundigheid van Sailor. Zo meteen op 1634.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
9: Oh.
10: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend.
11: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
12: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
11: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's.
13: Naar Gamma.
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
1: De 80s en 90s top 2000.

2633 was voor R.E.M. and The One I Love. En zometeen Mike Anthony, een Jamaicaanse DJ die begin jaren 80 helemaal thuis was in het Antwerpse nachtleven. Maar eerst een van de meest persoonlijke songs van George Michael. Hij schreef het voor zijn grote liefde, Anselmo, die hij in 1993 verloor. Het is een liefdesbrief en een afscheid in één. En misschien is het net daarom dat het iedere keer opnieuw weer zo hard binnenkomt. Op 1632, meer dan 6 minuten genieten.

0: Het Antwerpse nachtleven. Als je daar uitging in de jaren 80, dan kende je hem zeker. Ik kende het ook, maar ik mocht nog niet gaan van mijn ouders. Mike Anthony. Een DJ die zelf ook scoorde met deze cover van een 70s hit. Why Can't We Live Together op 1631.
1: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
0: De zon is er nog, hier toch in Antwerpen. En de Duitse vrolijkheid van Wind stoppen ze over enkele minuten ook gewoon in je hart. Na Joe Cocker met een van zijn 90s hits.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
2: Get on the floor.
1: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Zie het.
14: Groter!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Alexandra.

Tweede werden ze op het Eurovisie Songfestival in 1987, na Johnny Logan. Je hoorde Las die Sonne in dein Herz van Wind op 1629. En groter kan het contrast niet zijn tussen de twee volgende hits. Lloyd Cole en The Commotions, dat is een popsong met Simone de Beauvoir en een verwijzing naar een Marlon Brando-film. Dat is dus eigenlijk een beetje muziek voor de intellectueel. Ik voel me niet aangesproken, maar het komt er wel aan. Die Rattlesnakes, eerst gewoon puur plezier. Begin jaren 90, de beats die werden harder, de outfits die werden feller en de dansvloer stond altijd vol. Eurodance begon Europa te veroveren en Rosella was een van de stemmen die de vroegere 90s dance mee kleur gaf. En dat nummer heb je op nummer 1628 gestemd. Tof, tof, tof. Are you ready to fly?

0: rattlesnakes. Rattelslang zal hij zeker nog niet gegeten hebben. Hij is overtuigd vegetariër Lloyd Cole. Sophia zag hem nog akoestisch spelen 10 jaar geleden. En het was een heel mooi optreden. Dankjewel.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Leg mijn hoofd lief op je schouder. Na het nieuws gaan we voor Nederlanders. Ook heel populair geweest bij ons natuurlijk. Op 1626. Volumia en Hou me vast. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
13: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Jade Mintjes heeft het over.
18: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
17: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
0: Goedemorgen, het is 10:45. Het nieuws met Bart van Langehoven. En stookolie gaat weer naar een recordprijs. Ajaj.
19: Ja, 1,59 euro per liter betaal je vanaf morgen als je minstens 2000 liter bestelt bij je stookolie.

0: lid te blijven van de NAVO. En in Limburg begrijpen veel mensen nog altijd niet waarom de burgemeester van Houthal-Helchteren geen snelheidsboete moet betalen. Omdat hij parlementair onschendbaar is en de rechtbank die vergat die onschendbaarheid op te heffen. Socialist reed iets meer dan 90 km per uur in een zone 50 waar het trajectcontrole is. Het was trouwens een 112e verkeersovertreding. Politierechtbank in Genk veroordeelde hem tot een boete van €600 en een rijverbod van 21 dagen. Bovendien moet de burgemeester van Houthal-Helchteren opnieuw slagen voor zijn theoretische examen.
1: Dat is maar goed ook. Ik vind €600, hij komt er gemakkelijk vanaf.
0: Maar op zijn leeftijd theoretisch examen nog doen, dat is geen lachertje,
1: zwijg,
0: denk
1: Bart,
0: ik.
1: Zwijg.
2: Nostalgie weer.
0: Wij slagen met glans, met vlag en wimpel. Met vlag en wimpel.
1: Maar ik ga dat toch eens proberen. Ik ga dat sowieso online doen.
0: Deze namiddag afwisselend wolken en wat zon. Maar ook een bui bij 15 tot 19 graden. In het westen blijft het droger met opklaringen. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Kans op een bui, 18 graden. Vrijdag wisselend bewolkt, maar meestal droog en 19 graden. Het weekend dan wordt meestal zwaar bewolkt met regen bij 19 tot 20 graden. Vanaf zondagmiddag wel iets droger en zonniger weer. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Zo op het gevoel blijven rijden, dat wordt op de duur gevaarlijk, hè?
0: Maar binnenkort is dat toch allemaal automatisch, dus...
1: Aha, ja, dat is waar, dan kunnen we er niet meer aan doen.
2: Twee weken lang, de grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s, top 2000. Met Alexandra.

Chaka Tak. Met Down on the Street uit 1984. Ik zag ze dat jaar nog live. Geweldig optreden. Ik zet de muziek ook nog regelmatig op. En het straffe is, je kan nog altijd naar Chaka Tak gaan kijken. Ze treden nog op. Meer dan 40 jaar later. Niet kapot te krijgen. Nog 80's. Het klinkt als een vrolijk sprookje, maar er zit veel meer achter. Geloof niet zomaar. Elk mooi verhaal dat je verteld wordt. Bugs Fizz scoort na een songfestivaloverwinning in de 80's en 90's top 2000 met The Land of Make-Believe 1624.

0: Alana Dante, muziek voor op de Nostalgie 80s en 90s Party. 30 oktober. In de Carré in Willebroek heb je je tickets al. Snel bestellen, kan via onze website. Ze vertelde trouwens deze week nog die Alana Dante dat haar manager haar te gespierd vond destijds en daarom haar in latex stak. En dat werd natuurlijk haar handelsmerk. Ze gaat dat nog één keer brengen op 13 november in de AFAS Dome tijdens 10 om te zien Back to the 90s. En daarna wil ze het niet meer live brengen. En doet ze dat latex pakje waarschijnlijk ook nooit meer aan. Ze heeft groot gelijk. We gaan verder dansen zo meteen.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: De enige chic in de lijst op 1621 zo meteen. You are beautiful. En er komt ook één Fleetwood Mac solo aan. Lindsay Buckingham.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Stel, ik wil leren traden.
10: Ja?
9: Hoe begin ik daar dan aan?
10: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
9: En hoe leer ik het in de praktijk?
10: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
9: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
10: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
9: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
10: Kijk op belgiantradingacademy.be.
9: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Het was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy. Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
19: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
20: Nostalgie. Really?

0: al even tegen jezelf gezegd vandaag. Dan zeker nog doen. Ga even naar het toilet op het werk. Kijk in de spiegel. You are beautiful.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Van Chique natuurlijk op 1621. En nu een Belg en wat voor een. Helmut Lotti. En die werd in de jaren 90 met zijn Ghost Classics. Een wereldster eigenlijk van bij ons. In zoveel landen is hij toen beroemd geworden. Het nummer dat ik zo meteen ga spelen stond op zijn tweede album uit die reeks. Het is eigenlijk op de tonen van de triomfmars van de beroemde klassieke componist Verdi. En die klassieke draad heeft Helmut ondertussen weer opgepikt. Hij trekt dit jaar opnieuw volop rond met Ghost Classic. En dat is vooral omdat het 30 jaar geleden is dat hij die tournees deed. En het is dus een soort van jubileum. Ik heb net even gecheckt op zijn website. Het zijn echt heel veel concerten dat hij gaat doen. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland. Hij weet duidelijk ook wel waar hij het best in is. Een winnaar toen en nu dus nog altijd. Helmut Lotti. En je hoort hem met dat nummer dus gebaseerd op de triomfmars van Verdi. In de 80's en 90's top 2000 op nummer 1620. Ik ga het stil maken, hè. Dat moet met zo'n nummer.

0: Toen ik heel jong was, vond ik het niet zo goed. Maar nu, des te beter. Billy Idol en White Wedding. Wat een man.
1: Straks
0: wat een looks.
1: In de 80's en 90's. Top 2000.
0: En misschien maar één hit van Chic in de 80's en 90's top 2000. Maar wel een nummer zometeen waar Nile Rodgers een groot aandeel in had. Van David Bowie. Modern Love komt eraan. En ook de grote doorbraak van Mariah Carey zometeen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
8: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
5: Ik bouw slim op.
8: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
14: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
13: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
14: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
15: Yay!
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
17: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
18: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
19: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
20: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
1: De 80's en 90's, top 2000, met Alexandra.

0: lang geleden dat ik het nog eens hoorde. Toffe single. Mariah Carey en het nummer van haar grote doorbraak, Vision of Love, 1618.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Met natuurlijk ook talent van bij ons mag niet ontbreken in de 80s en 90s top 2000. Dus Wiltura, heb je er ook in gestemd? Ben ik heel erg blij mee. We gaan terug naar 1981. Toen was hij al meer dan 20 jaar bezig, Wiltura. En hij bleef maar hits maken. 5 keer door jou erin gestemd. En dit is de 2e keer. Vlaams. En nog altijd 4 op Wil. En deze hit uit 1981. Met synthesizers erin. Want Wil die volgde altijd de trends. En dat vind ik nog steeds zo geweldig aan Wiltura. Hier is Hopeloos.

heel de tijd mijn hoofdtelefoon opgehouden in de studio en genoten. Wat is dit goed gemaakt, goed gezongen. En David Bowie schreef het zelf ook. The Modern Love, geproduceerd door Nile Rodgers uit 1983. En op 1616 op weg naar de lunch en naar de middag. Maar de lijst gaat natuurlijk verder met Marcia, met Sean en Linke en straks ook nog met Tony Talbon. Tot 9 uur vanavond genieten en ontdekken we verder de 80s en 90s top 2000. Een nummer dat er ook nog in staat in de versie van de SOS-band. Marike Beat International. 1615. Nostalgie. Hey, flat boss, walk jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Jam High. Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
1: Savage Garden is onderweg. To the moon and back. Goesting in, dat is voor zometeen.
2: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
13: Klaar?
12: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
13: Ja?
12: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
13: Nog mee?
12: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
13: Gaat het nog?
12: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
13: Kortom?
12: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
16: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
15: Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar. Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En meneer wil Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
18: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: Vlaanderen vakantieland.
21: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
22: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 11:42 alweer. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil sociale media verbieden voor kinderen jonger dan 13.
23: Ja, ze zei dat tijdens haar jaarlijkse State of the Union voor het Europees Parlement. Daarnaast komt er een Europese Veiligheidsraad die naast de NAVO moet bestaan. Met daarin landen zoals Oekraïne, Groot-Brittannië, Noorwegen en Canada. Nieuwe Veiligheidsraad is nodig door de toenemende provocatie.

0: per liter als je minstens 2000 liter bestelt bij je stookolieleverancier. De stijging met 6% is dat. De absolute recordprijs dateert van begin april. Toen betaalde je voor een liter stookolie 1,61 euro.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag wisselend bewolkt met buien bij 19 graden. In het westen klaart het geregeld op en blijft het meestal droog. Morgen start dan weer droog en zonnig. Daarna meer wolken, 18 graden. Morgenavond vallen er buien. Vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog, 19 graden. Zaterdag en zondag meestal zwaar bewolkt met regen. Vanaf zondagmiddag wel wat droger en zonniger. Weekend maximaal rond 19 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
1: We are
2: nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Met Marcia.
3: Ja, hoor, hoe hoger we klimmen, hoe groter de hits. En vaak hoe knapper het volk. En die vlieger gaat zeker ook op voor de boys van Savage Garden, hoor. Dankzij jouw stem doen ze mee met To The Moon and Back.
4: We are music. Yeah. Nostalgie.
1: 1614.

0: Ze had een paar jaar eerder onze aandacht al gepakt met Touch Me.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En hiermee wou ze voortbouwen op dat succes. Nothing's Gonna Stop Me Now van Samantha Fox. Laat het meteen ook je motto zijn voor deze middag. Oh, lekker gladde 80s pop dus. Opgewekt met zo'n goede overdaad aan synthesizers. Hè. Het zal nog lang de laatste keer niet zijn dat je die combinatie krijgt in deze geweldige lijst. We zetten samen de knip in jouw werkweek met alle toppers die je jeugd, je jongvolwassen tijd misschien of andere spannende fases en momenten in je leven hebben gekleurd. We belanden nu bij nummer 1612. En daar hoor je de Spice Girls, maar dan in één van hun kalmere buien, want die hadden ze ook soms. De song ook waarmee hun Spice World film begon. Ik zie mezelf al terug met een bonzend hart in de cinemazetel zitten. High five als jij hem ook nog op DVD hebt liggen ergens thuis. Dit is Too Much.

0: op 1611. 90s nostalgie met Jimmy Nail, Ain't No Doubt. En dan heb ik zo meteen voor jou een populaire band uit eigen land. Met een frontman die eigenlijk profvoetballer wou worden. Je hoort hem na je nummer 1610.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En daar kies jij voor S-Express. Over 2 minuutjes in je boxen.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u!
1: Zot van de 80's? Thriller. Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. De 80's.
10: Nog choco.
1: En 90's.
10: En you do.
1: Op 2000. Nostalgie. 1610.
11: Enjoy this trip.

tegen dat ze de mooiste is van Clouseau. De 80's waren belangrijke jaren ook, hè, voor Koen en Chris. Van de eerste concerten in kleine parochiezaaltjes in en rond Vlaams-Brabant tot ja, uiteindelijk een big break op dat podium van Marktrock. Niet veel later braken ze definitief door in ons land. En nu, meer dan 40 jaar later, nog altijd een grote en populaire naam in de Vlaamse popmuziek. En te bedenken dat Koen eigenlijk profvoetballer wilde worden. Wat een kapotte knie toch zoal kan doen, hè, voor je levensroute. Het is onvoorstelbaar. Dat is al meteen een topartiest waar mijn collega Alexandra fan van is. Ik geloof dat ze onlangs ook nog een concertje van hem heeft meegepikt. Komt eraan, meteen na Silver Pozzoli. Dat is 1608 in jouw 80s en 90s top 2000. Around My Dream.

0: Christopher Cross. Een favorietje van ons Alexandra hier bij Nostalgie. En ook van Olivier Vermond, zie ik, die ermee opgestemd heeft. All right. En dan hoop ik dat er nog voor jou misschien ook een fluweelzachte 80s ballad bij kan. Bij je smos preparé.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Zie Kokomo hier eens klaarstaan op 1606. Het prachtige A Little Bit Further komt er zo aan.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic. En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
7: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De 80s en 90s top 2000.
9: Met Marcia. Nostalgie.
1: 1606.

0: 80s en 90s top 2000.
1: Dikke pot macaroni koken voor dochter Lief en de schoonzoon in spe. Sophia heeft het dankzij deze Pet Shop Boys met net dat beetje meer plezier gedaan. De tijd van haar leven achter haar fornuis. En wees maar lekker kwistig met de kaas, hè, Sophia. Hoe meer, hoe liever, zeg ik altijd. New York City Boy dus net op 1605 in onze 80s en 90s reis. En dan gaan we doorklimmen naar een toppertje van Jamiroquai. Een song die gaat over een wereld waarin technologie meer en meer ons leven overneemt. Toen, in de 90s, was dat nog een wilde voorspelling. Maar kijk, nu eens rond op straat, of op de bus of de trein, thuis, in de zetel misschien. We zitten stiekem toch wel meer en meer op die smartphone. We zijn fysiek vaak wel samen met andere mensen, maar onze aandacht zit vaak wel eens ergens anders. En het is heel straf hoe JK dat in de 90s al een klein beetje in de mot had. Je hoort het hier in zijn Virtual Insanity 1604.
2: What we're living in, let me tell ya.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Hoe een doorsnee weekend klonk in de 90s. Tony DeBart staat ook al gereed met The Real Thing.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
5: Ho!
4: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend.
4: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's
7: naar Gamma.
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
15: Ja, de Mintjes heeft het over.
16: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van... Zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
15: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
17: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
18: Reizen Lauwers.
17: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
18: Reizen Lauwers.
19: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
19: Of is het tijd voor een carrière-switch?
4: Ja, zo klaar voor.
19: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
19: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Nostalgie.
1: Het is 2-1. Nieuws met Simon van Elslander. En België vernieuwt de nationale AI-strategie.
9: Ja, ze doen dat om beter in te spelen op de snelle technologische evoluties. Volgens bevoegd minister Vanessa Mats gebruikt intussen meer dan 40% van de Belgen generatieve AI en zet ruim een derde van de Belgische bedrijven de technologie al in. Het nieuwe plan moet de overgang van experimenteren naar effectief gebruik versnellen, overheidsmedewerkers beter opleiden en bedrijven vlotter toegang geven tot de data. De minister wil ook de burgers beter beschermen tegen deepfakes en digitale imitaties zonder toestemming. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een eigen Europese veiligheidsraad oprichten. Dat zei ze vandaag in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. De raad moet Europese landen samenbrengen met partners zoals het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Zo wil Europa sneller en eensgezind reageren op sabotage, cyberaanvallen en spionage door onder meer Rusland. Als één land wordt aangevallen, moeten alle partners meteen samen overleggen, vergelijkbaar met de afspraken binnen de NAVO. In Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel wegens oorlogsmisdaden. Het speciale Kosovo-tribunaal acht hem schuldig aan onder meer moord, foltering en onwettige arrestaties tijdens de oorlog tegen Servië eind jaren 90.

0: twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s.
2: We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
1: Met Marcia.
0: We are music. Yeah. 1602.

0: Mendes en César Bertanin. Terence Trent D'Arby en zijn Wishing Well.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Wat een geweldige lijst is het al tot nu toe, zeg, stuk voor stuk songs die echt wel de mooiste mijlpalen uit je leven gaan terughalen, die jou misschien terug op je eerste Calier-fuif gaan zetten in de 80s, of met je boekentas op je fluo-groene mountainbike in de 90s. Het is zo een plezier om te werken met die songs die jij, die wij allemaal samen hebben gestemd de voorbije weken. We klimmen door naar een mooi rond 1600 nu. Daar komen we Soul Sister tegen met Well, Well, Well. Tot groot Jolijt van ook Dominique.
2: Hey Dominique hier. Ik vind het een super idee voor de 80 en de jaren 90 samen in een grote top te steken. Ik amuseer me te platter en heel mijn jeugd komt terug naar boven. You don't.

0: Ah, leuk. Ondertussen zie ik net Stefanie Wens haar voorkeur voor de top 10 binnenkomen. En het is niet van de minste. Céline Dion is dus een van de toppers die daar bij die bovenste 10 is geraakt van onze 80s en 90s top 2000. Maar de volgorde van die top 10 kan nog alle kanten uit. Dus ga gerust eens kijken wie er allemaal in zit. En laat ons zeker weten welke song voor jou absoluut bovenaan moet staan. Of je wel of niet akkoord bent met Stefanie. Swipe en stem er maar op los. Nostalgie.be of in de app. Merci.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000. Aisha,
0: en dan gaan wij zo meteen door met Khaled op 1598. Aisha komt er zo aan.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
5: Oh, als God in Vlaanderen.
4: Een wielertocht met de vrienden.
6: Wat is dit? Kun je niet volgen?
4: Of logeert in een prachtig kasteel.
5: Amai, schoner dan Versailles.
4: Je vindt het allemaal in...
7: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrast. Altijd voor
9: gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Leden bij Leemans.
17: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
18: Amai, ga ze zo rood en ga zwiet nogal?
17: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
18: Oei, dat was precies niet start to fun.
17: Maar Suzie toch...
19: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
20: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
22: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
21: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
22: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
23: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lottie en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
24: De 80's.
25: Top in orde.
24: En 90's.
26: Top 2000.
27: Nostalgie.
28: De
0: 1598.

De Pointer Sisters hebben liever een slow hand. Vooral dan op vlak van romantiek en intimiteit. Maar eigenlijk zijn er zoveel vlakken, toch? Waarop het leuker is om een keer rustig je tijd te kunnen nemen. In een wereld waarin er zoal genoeg haast en snelheid zit. Mijn lief vat het eigenlijk altijd heel mooi samen wanneer hij aan zijn barbecuevleesjes begint. Het is geen sprint, het is een marathon. We are music. En zo is het ook wel eigenlijk, hè. En al helemaal met jouw 80s en 90s top 2000. We gaan er onze tijd voor nemen. Nu met Tight Fit 1596.

0: echt wil ik Xander ook wel eens horen toeteren 's morgens. Stuurt Valerie Kenis in de Nostalgie-app. Nou, pas op, hè, Valerie. Het zou zo nog maar kunnen binnenkort. Als je dit nu hoort en je valt compleet uit de lucht, geen enkel probleem. Ik praat je zo bij over wat er te winnen valt met dat getoeter van onze Xander.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Eerst nog even langs status quo. In the Army Now. Komt eraan op 1594.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
4: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké? Draai een keer in het rond. Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: De soundtrack van je weekend.
1: Dat is nostalgie. What?

0: het Nostalgie Hit Weekend.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: We are music.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000.
2: Met Marcia.
1: Nostalgie. 1594.

Oh, dit is zo genieten. Jongens. Hier bij Nostalgie hoef je geen weemoed te hebben naar de 80's. Ze zitten gewoon bijna permanent in je boxen. Met alle warme herinneringen die erbij horen. Merci om ook aan Boy Meets Girl te denken in deze lijst. Waiting for a Star to Fall op 1593 in de 80's en 90's top 2000. Ondertussen zijn het enorm muzikale tijden ook op onze redactie sinds de start van de lijst. Met onder andere onze collega Sander, die elke dag een andere song aan het repeteren is op zijn melodica. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is gelukkig wel voor de goede zaak. Want jij kan er tickets mee scoren voor onze 80s en 90s party in de Carré binnenkort. 30 oktober, zet het in je agenda. Het feest van je leven. Volledig in de dresscode van je jeugd. En met alle hits van toen in de boxen. Daar mag je zeker van zijn, als je natuurlijk kan raden welke song Sander bij elkaar toetert op zijn melodica. Morgen weer een nieuwe kans in Sta op met Veronique de Kok. En hier bij mij klimmen we door naar nummer 1592 nu. Frank Boeien, aan de prille start van zijn solo-carrière, vroeg in de 90's. Het was een beetje koud in mijn hart.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Een heerlijk roodharige furieopkomst. We zingen mee met Carol Dekker van Te Pauw zometeen. 1590.
2: Zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be. VDKBank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
16: Manutan, Manutan.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Manutan, Manutan.
15: Bestel op manutan.be.
17: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
18: Hé, Lamanneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, The Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
19: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
20: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
21: Dit was jouw nummer 481 in de 90s top 590.
22: Lieve kleine piranha, lieve kleine piranha.
21: Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
23: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
21: In de app of op nostalgie.be.
24: Sportzot.
25: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
23: Nostalgie. Tijd vliegt, 1 voor 2 al. Nieuws met Simon van Elslanders.
0: En ons wagenpark blijft vergroenen, Simon.
1: Ja, want kijk je straks rond op de weg, dan zie je voor het eerst meer hybride en elektrische wagens rijden dan dieselauto's. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau Stadbel. Samen zijn de stekker- en hybride wagens nu goed voor ruim 24% van alle Belgische personenauto's, waarmee ze diesel net voorbij steken. Vooral het aantal puur elektrische wagens schoot het voorbije jaar fors de hoogte in, al gaat het in

0: Verzamelde de voorbije 10 jaar meer dan 100 verkeersboetes, maar ontsnapte aan een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. Op sociale media zegt Izermans nu dat hij zich diep schaamt en dat een veroordeling de enige juiste uitkomst was geweest. Om het geschonden vertrouwen te herstellen, belooft hij vrijwillig een cursus verkeersveiligheid te volgen.
1: Nostalgie weer.
0: Vanmiddag vallen er enkele buien bij maxima tot 20 graden. Morgen start droog, in de loop van de dag regen vanaf het westen bij zo'n 19 graden. Vrijdagochtend wat lokale buitjes, later opklaringen bij 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig, maxima rond 19 graden. Meer nieuws lees en beluister je in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000.
3: Met Marcia.
2: €1.590.

Little Bit of Heart and Soul van Te Pauw op 1590 in de 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. En in die periode zit er ook zoveel straffe filmmuziek. Het is ongelooflijk. We gaan nu in de soundtrack duiken van een film die ik echt met een krop in de keel heb bekeken. Misschien is hij jou ook wel bijgebleven. Tom Hanks in een van zijn strafste rollen, vind ik. En ook een belangrijk punt in zijn carrière geweest, omdat hij in die film liet zien dat hij nog wel wat meer aankon dan naast vooral die komische prenten die hij tot dan toe had gedraaid. Het is een film waarin je

keihard voelt hoe het is om alleen te staan en jezelf kwetsbaar en onbegrepen en uitgesloten te voelen, puur door de vooroordelen van andere mensen. En dat gevoel zit ook nog eens zo ijzersterk verwoord in de song die Bruce Springsteen erbij schreef. Op 1589, Streets of Philadelphia.

met de 80s en 90s top 2000. Net Soul to Soul op 1588. En dan zie ik in de app dat ook Dirk Verlooy zijn weg heeft gevonden naar onze 80s en 90s reis. Hij geniet nog net iets meer van elke 80s hit die voorbij komt. Want dat zijn en blijven zijn tienerjaren die terug naar boven komen bij die muziek. Jaren om te koesteren met hits die gewoon niet kapot te krijgen zijn. Nog maar eens een schitterend voorbeeld op 1587 hier. Snowy White. So

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Een versnelling hoger zometeen met Gloria Estefan. Get on your feet, komt er zo aan.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend.
5: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
8: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
9: Zie het!
10: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
19: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
1: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
3: Reizen Lauwers.
11: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
3: Reizen Lauwers.
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
15: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
8: De 80s. De 90s. Tot 2000.
13: 1586.

0: en 90s tot 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie.
2: Hallo, ik ben Kathleen uit Paal en ik ben volop aan het genieten van de 80s en 90s top 2000.

0: Oh, wat had ik graag op de feestjes gestaan in de 80s.
1: 80s en 90s top 2000.
0: Do You Wanna Funk van Patrick Cowley en Sylvester, zo net nog. 1585. En zometeen vliegen we samen dan weer terug naar een zwoele zomeravond in de 90s. Beeld je in, je staat op de zeedijk in Blankenbergen. Staat er bomvol met volk, de spots gaan aan, de camera's lopen. En voor je neus zie je op het podium een duo dat de handjes echt wel serieus op elkaar krijgt. Je hoort ze meteen aan Paul Carrack. Die heb ik vanmorgen nog voorbij horen komen met Don't Shed a Tear Was. Zingt verdomd lekker mee op de Antwerpse ring, dat kan ik je vertellen. Maar zijn I Need You mag er ook wel zijn anders op 1584.

0: En zo hebben we Sergio zijn prrrrpetoemptoemptoemptoemp ook nog eens gehad, zie.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En van Touch of Joy recht naar een pareltje van Michael Jackson. Dat is voor zometeen.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
2: Get on the floor.
1: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
14: Yuzu.
13: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000.
16: Met Marcia.
1: Nostalgie. 1582.

80's en 90's top 2000. Nostalgie. 1581.

dat is nooit verkeerd. Michael Hutchence die een paar woordjes in je oor komt fluisteren met In Excess By My Side. 1581 alweer in jouw 80s en 90s top 2000. Dan wees maar zeker dat je er nog lekker lang genot van gaat hebben vandaag. Tot 9 uur vanavond vliegen we samen met jou door alle helden, hits en herinneringen uit die mooie tijd. Bart de Koning pikt ze ook al mee vanuit Draguignan in het zuiden van Frankrijk. 32 graden daar. Prachtige muziek erbij stuurt hij. Zo tof dat we ook vandaag weer de grens over geraken met onze nostalgieclub. Zweedse daar, Bart. Ik zorg voor een zonnige soundtrack hier met Fotonovella, Ivan, 1005.

passagier is content hoor, met zijn portie Italo-disco hier. Fotonovella van Ivan. En zo is het bijna 3 uur. Sean en Lenke zijn onderweg om er nog 3 uur 80s en 90s plezier tegenaan te kletsen. En ik zie dat jij sowieso al antwoord gaat krijgen op de vraag wanneer een vrijgezel gaat slapen. Jawel. Dat wordt een topperje voor de sfeer, sowieso. Veel plezier. Hier is en ook nog in jouw lijst.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Hole in the moon, hole of the moon liever. Song over hoeveel er nog ontdekken valt in het leven. Zonder dat je dat op dit moment misschien zelf beseft, want elk nieuw decennia heeft weer zijn wonderbaarlijkheden. Was toen ook al zo in de 80s met de Waterboys zo dadelijk op 1578.
2: Bank, zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be. VDK Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 5% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: B-Bad.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: B-Bad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japans.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon. Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
13: Lekker.
12: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
13: Zalig. Vertel me meer.
12: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
13: En dat alles op maat van ons budget?
12: Zeker weten. Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijne.be.
14: Vlaanderen vakantieland.
15: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
16: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:30. Nieuws met Simon van Elslander. En een herstructurering bij Brouwerij Palm.
17: Ja, bij Brouwerij Palm in het West-Vlaams-Brabantse Steenhuffel zijn 33 van de bijna 150 jobs bedreigd. De directie wil het bottelen van flessen en vaten verhuizen naar andere vestigingen binnen de moedergroep Swinkels. Volgens het bedrijf staat de West-Europese biermarkt zwaar onder druk en moet er bespaard worden om rendabel te blijven. Het eigenlijke brouwen van het bier zelf blijft wel gewoon in Steenhuffel gebeuren en de directie overlegt nu met de vakbonden. Op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag al bijna 30 vluchten van Ryanair geschrapt. De luchtverkeersleiders van Skies leggen er vanavond vanaf 10 uur het werk neer uit protest over hun nachtpremies. Omdat toestellen vanavond en vannacht niet meer kunnen landen, schrapt de Ierse luchtvaartmaatschappij ook al eerdere heenvluchten. De nachtelijke stakingen lopen nog tot 10 oktober en zullen in totaal naar schatting meer dan 800 vluchten treffen. Kamerlid en burgemeester van Houthalen-Helchteren, Alain Izermans van Vooruit, reageert aangeslagen op de ophef rond zijn verkeersovertredingen. De politicus verzamelde de voorbije 10 jaar meer dan 100 verkeersboetes, maar ontsnapte aan een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. Op sociale media zegt Izermans nu dat hij zich diep schaamt en dat een veroordeling de enige juiste uitkomst was geweest. Om het geschonden vertrouwen te herstellen, belooft hij vrijwillig een cursus verkeersveiligheid te volgen.
18: Nostalgie weer.
17: Vanmiddag vallen er enkele buien bij maxima tot 20 graden. Morgen start droog, in de loop van de dag regen vanaf het westen bij zo'n 19 graden. Vrijdagochtend wat lokale buitjes, later opklaringen bij 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig, maxima rond 19 graden dan. Meer nieuws lees en beluister je in de app van Het Nieuwsblad.
19: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
20: We are 80s. We are 90s. We are
21: Nostalgie.
22: De 80s en 90s top 2000.
23: Sean en Lenke.
16: Vanavond staat 90s-icoon Céline Dion alweer op podium in Parijs. Maar je hoeft niet eens een taal eens op te springen om erbij te zijn. Ze passeert zo dadelijk al met Where Does My Heart Beat Now? Na The Waterboys.
24: Nummer 1578.

0: eerste hit voor Céline Dion in Amerika. En ook eentje waarbij Bonnie Tyler waarschijnlijk altijd dit gedacht moet hebben als het op de radio hoorde passeren. Ja, want zij kreeg het eerst aangeboden en heeft het geweigerd. Oh god, toch.
1: De 80s en 90s, top 2000.
2: Fijne woensdagmiddag, de werkweek al in twee. Maar gelukkig wij nog maar aan dag drie, hè, van onze 80s en 90s, top 2000. Nog tot en met volgende vrijdag gaan er hier elke dag heel veel herinneringen naar boven komen bij al die songs. Misschien zometeen wel al bij de nummer 1575. Die heb je, ja, misschien toch wel al ooit eens meegezongen op café.
0: Oei, maar zijn er
2: tijdens
0: veel.
2: Ja, een zwaar nachtje doorzakken wel, waarschijnlijk.
0: Even specificeren, er hoort ook een vraag bij, Lenke. Ja, en ja, dat antwoord, dat kregen we in Topop in 1981.
3: De Hitparade beantwoordt soms de vreemdste vragen. Wanneer gaat een vrijgezel bijvoorbeeld slapen?
0: Ja, wanneer is dat? Weet jij het? Laat maar weten. Eerst de nummer 1576, Two Brothers on the Fourth Floor. Like

0: Never Alone. Zeker niet als je zo slim was om je radio vandaag alweer op nostalgie te zetten. Ah, welkom bij het clubje. En hallo ook, Danny Nijman. Met dus het antwoord op de vraag, wanneer gaat een vrijgezel slapen? Ja, Lenke, zeg maar, wanneer
1: ja,
0: is
1: dat? Ja, als hij alle sterren heeft gezien, ja. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten, ja, voilà. Als hij zegt, het was fijn, bedankt, tot ziens. Ja. Als hij al zijn zinnen heeft gerust.
0: Ik ga je moeten onderbreken, want hij gaat er bijna beginnen. Op 1575. Oh.
2: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid, die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Oh, van die heerlijke zwijmel R&B, ze noemen ze dat toch, hè?
2: Ja, ja, maar ze zijn wel overeind gebleven. Die toeren nog altijd in Amerika, die mannen van Boys to Men. Ze waren echt en zongen echt wat je niet van elke boys bent. Ik kan zeggen, hè, op 1574. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
4: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De soundtrack van je weekend.
6: Dat is nostalgie.

0: het Nostalgie Hit Weekend.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: We
1: are music. De 80s en 90s top 2000.
0: Nostalgie.
1: Nummer 1574.

0: Laura Branigan, Self-Control. De enige notering voor onze Amerikaanse vriendin. En tja, zelfcontrole. Het is voor de grootste sterren soms ook moeilijk om professioneel te blijven. Want zo hebben we hier net een fragment teruggevonden. Uit de 90's. Van de Backstreet Boys in de studio. Ja, die schoten toen tijdens het inzingen. In zo'n slappe lach die ze echt niet meer onder controle kregen. Luister maar.
1: But you gotta hang on. But you gotta hang on to the chair.
0: Het is aanstekelijk, hè?
2: Ja, ze geraken er gewoon echt niet meer uit. Maar waarom die zo moesten lachen en wat er nu exact gebeurde in die studio bij de Backstreet Boys, dat ontdek je na ELO, Rock'n'Roll is King, op 1572.
3: De 80's en 90's tot 2000 bij Nostalgie.

0: We gaan even mee in de studio kruipen met de Backstreet Boys, want die kregen in de 90s in de studio allemaal keihard te slappe lach.
1: But you gotta hang on. No more. But you gotta hang on to the chair.
2: Ja, dat is zo aanstekelijk.
0: Die mannen die hadden ook een heel zware opdracht gekregen. Want weet je wat die moesten doen? Die moesten I'll Never Break Your Heart in het Spaans opnemen. En die mannen die spraken geen woord Spaans. Dus die moesten elk woord zo echt fonetisch aflezen op een tv-scherm dat dan voor hun neus stond. Maar dat ging blijkbaar een beetje moeizaam dus aan dat gelach te horen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt, want dat is ook uitgebracht. Die Spaanse versie klinkt zo.
2: Klinkt niet fout, inderdaad.

Wij gaan hier voor het origineel uiteraard. Heb jij er mee ingestemd in deze 80s en 90s top 2000? I'll Never Break Your Heart van de Backstreet Boys op 1571.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Tom York van Radiohead noemde deze song zelf crap in plaats van creep. Jarenlang niet live willen spelen, onbegrijpelijk. Maar wij gaan nogmaals bewijzen zo dadelijk waarom deze song echt thuis hoort in de 80s en 90s top 2000. Let gewoon maar even op.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles komt goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
10: Ah, hoor ik mijn naam?
9: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
10: Ik bouw slim op.
9: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
10: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
14: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
13: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
15: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
18: Wauw.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over je verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, 1 keer per maand.
18: Ah.
17: Meer info op luminus.be.
19: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
20: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
19: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
20: En meneer Barbara ook mee.
19: Of weet je wat?
20: Vergeet Barbara.
21: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
22: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
23: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: De 80s en 90s top 2000.
11: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. Nummer 1570.

0: 80's en 90's, top 2000.
1: Daar luister je naar. Goed bezig als je nu pas je radio aanzet. Welkom bij het clubje. Heel veel fijne songs uit de 80's, uit de 90's. Een heel gala aan verscheidenheid. Sommige songs, Lenk en ik, we gaan er niet om liegen. Die liggen ons wel net iets nauwer aan het hart dan anderen.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat is zo persoonlijk dat we denken, oeh, maar leuk dat we deze mogen draaien. Wel, zo komt er nu eentje aan. Creep van Radiohead. Hoort echt thuis in de 80's en 90's. Stop, dat gingen we bewijzen. Hadden we beloofd, zullen we nu eens doen. Heel blij dat je erop gestemd hebt, trouwens. Maar een van de redenen is, het is nog altijd populair. Ook bij de jeugd. Ik herinner me nog in The Voice Kids. Toen Tiani uiteindelijk finalist geworden voor mijn team, voor Team Sean, toen ik coach was in The Voice Kids. Toen zij dit begon te zingen tijdens dat Blind Auditions. Kikkenvel tot achter mijn oren. Echt waar. Oh. Ik denk dat het niet lang geduurd heeft of ik heb mijn stoel gedraaid toen. What?

0: Enfin, Creep, gezongen door een jong meisje. Ja,
1: dus zeg maar, weet je wat nog straf is? Dat wordt eigenlijk overal in de Voice Kids continu gebruikt. In andere landen ook.
0: Want
1: mijn kinderen die zitten dat continu op te zoeken op YouTube. De Voice Kids plus Creep. En ik heb daar al minstens 10 verschillende, ook echt super straffe versies van gehoord. Dat is nog altijd mega populair bij tieners.
0: Dus voilà, genoeg bewijs om hem nu, without further ado, even uw oren en uw speakers in te sturen. Op nummer 1569 trouwens. Is veel te laag. Ja, dat zijn nieuwe kansen voor de 80s en 90s top 2000 van volgend jaar dan maar. Hè. Maar goed, eerst het hier en nu.

0: Ah, kijk. Lenke, we zijn niet alleen hoor. Heel veel blije reacties op Creep in de app. Oh, stuurt Ans, bij dit liedje Creep denk ik altijd aan de tijd dat ik nog een lief had die constant karaoke zong, zowat elk weekend. En een van de andere stamgasten, Christophe, die zong dan dit nummer, die Creep, altijd. Wauw, herinneringen en flashbacks met een dikke hartje daarbij. En ook Natasha laat weten, ah, Creep, could it get any better? Bijna niet, maar toch wel nog, Natasha. Echt waar, in deze lijst kan alles.
1: Maar het is nog niet gedaan. Kevin had hier ook nog gestuurd. Yes, radio keihard voor Creep. En kijk, onze ochtendvriend Sander van den Hende, die is nog wakker blijkbaar en die heeft zelfs een berichtje gestuurd in de app.
2: Leuk weetje, maar de bassist van Radiohead heeft het huis tegenover mij gekocht. Een slordig miljoenenpand. Dat kan ik zien vanuit mijn appartementje, maar die wordt dus binnenkort met een buurman. Oh. Cool, hè?
0: Vreekoe, maar allee. Zo even random zo tussen de neus en lippen, ja. Oké, okay. Dus als je een handtekening wil van Radiohead, ja, dan moeten we maar naar de Sander bellen, hè.
3: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie. Nummer 1568.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: 19 van Paul Hardcastle. Klinkt vrij dansbaar. En fun ook wel. Het gaat wel degelijk over de horror van de oorlog in Vietnam. Dus mispakt u niet, maar laat u toch maar goed gaan zo dadelijk.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Hallo.
4: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
5: Ja, ik wil autotechniek studeren.
4: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
5: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
4: Ja.
5: En dan krijg ik misschien wat centjes.
4: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
8: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Ja, de Mintjes heeft het over.
11: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
10: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 4. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Hij begint met de herstructurering bij Brouwerij Palm.
13: Ja, bij Brouwerij Palm in het Vlaams-Brabantse Steenhuffel zijn 33 van de bijna 150 jobs bedreigd. De directie wil het bottelen van flessen en vaten verhuizen naar andere vestigingen binnen de moedergroep Swinkels. Volgens het bedrijf staat de West-Europese biermarkt zwaar onder druk en moet er bespaard worden om rendabel te blijven. Het eigenlijke brouwen van het bier zelf blijft wel gewoon in Steenhuffel gebeuren. De directie overlegt nu met de vakbonden. In de provincie Luik is de provinciale fase van het ramp plan voor de bosbrand in de Hoge Venen opgegeven. Volgens de gouverneur evolueert de toestand gunstig en zijn de belangrijkste beveiligingswerken achter de rug. De coördinatie ligt nu weer bij de lokale hulpdiensten, die het gebied blijven controleren op mogelijke opflakkeringen. Het getroffen gebied blijft voorlopig verboden terrein voor het publiek. En wielrennen, de Nederlandse Carlijn Swinkels, heeft de GP van Wallonië gewonnen. Het was net niet voor uitredend winnares en Belgisch kampioen Shari Bossuyt. Ze ging solo, maar op de slotklim van de Citadel van Namen draaide het toch uit op een sprint van een uitgedund peloton. Swinkels was de snelste voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Franse Celia Giri. Momenteel zijn ook de mannen bezig aan hun GP Wallonië met titelverdediger Arnaud Delis.
14: Nostalgie weer.
13: Vanmiddag vallen er enkele buien, vooral in het noorden van het land, bij maximaal tot 20 graden. Vannacht droger met opklaringen en minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, in de loop van de dag regen vanaf het westen bij zo'n 19 graden. Vrijdagochtend wat lokale buitjes, later opklaringen bij 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig, maximaal rond 19 graden. Dan meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
14: Twee weken lang, de grootste hits uit twee decennia.
15: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
14: De 80s en 90s top 2000.
15: Sean en Lenke.
14: Nummer 1567. 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Chesney Hawkes, nu hem geen one-hit wonder, heeft vorig jaar nog een comeback-album uitgebracht. Living Arrows uit de 91.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: En 91, dat was eigenlijk een heel belangrijk jaar, want dat was het jaar van dit hier.
0: Hier komt hij.
3: Sony Compact Disc Players. Your ears will tell you. It's not only what you play. It's what you play it on.
2: Ja, de CD, de compact disc, was helemaal hot en begon zo echt de cassette te verdringen. Want in 91 werden er in Amerika voor het eerst dus meer CD's verkocht dan cassettekes.
0: Was dat in 91?
2: Ja, dat was al in 91. Ah, en dan ook zo'n moment dat de Walkman zo werd ingeruild. Want
0: voor
2: dat
0: was ook
2: ja, de draagbare CD-speler. Ja. Ja. Ik vond dat nu niet per se compacter of handiger om mee rond te lopen. Eigenlijk.
0: Ik denk eigenlijk iets minder handig. Want een Walkman dat klipte zo aan uw belt, aan uw riem. Maar een Discman moest je toch recht houden
2: ja,
0: of dat begon
2: dat
0: te skippen en zo.
2: Op een plateautje met mijn hand.
0: Ja. Op een ja, dat moest je toch altijd. Of dan op, ik had dat dan vaak mee op reizen, dan op de strandstoel. Dat zo op, en dan op basboost-knopje. Dat was wel een verbetering. Zo een knopje en dat kon je aanzetten. En dan,
2: dan
0: klonk
2: dat
0: veel
2: dat
0: passiger en
2: ja,
0: vettiger. Just. Dat was wel op de Discman.
2: Amai, dat was ik helemaal vergeten. Ja. Ik had ook wel een probleem met de krassen op de cd's.
0: Ah, dat bij cassettes ook niet zo.
2: Ging heel snel en krassen.
0: Maar gaat dan wel zo plots de era dat je zo met Napster en LimeWire en al... Eigenlijk, ja, dat je cd's kon beginnen kopiëren en volschrijven met je eigen muziek.
2: Jij deed dat dus ook. Dus,
0: iedereen deed dat. Allee, daar gaan we nu toch niet meer zoveel jaar naar die vroom over doen.
2: Ik deed dat. Weet je wat mijn moeder altijd zei?
0: Helemaal,
2: als wij iets kopieerden... Ja. Je weet toch dat je in de gevangenis gaat belanden, meisje. Echt waar,
0: ja, wie ging u daarvoor komen arresteren? Ja, nee. Ah, de cassettes, de cd's en de muziek van toen, vooral uit de 80s en 90s. Dit ligt zo net op de valreep uit 89. Lily Was Here van Dave Stewart samen met Candy Dulfer. Verwacht u dus een zeer zwoele saxofoon. Ik heb al gezegd op welk nummer? 1565. Oef, op de valreep.

0: Varsin. We waren hier zo net bezig over overgang van de Walkman naar de Discman. Charlotte stuurt Sean en Lenke, weet je wat er ook was? Als je met je gsm voor iemand zat die een discspeler had, gaf zo'n storing telkens een sms'je werd verzonden. Ik weet nog dat ik in de trein zat en de persoon tegenover mij zich verzette omdat ik aan het sms'en was. Ondenkbaar nu.
1: De 80s en 90s tot 2000.
2: We are 80s, we are 90s.
1: We are nostalgie. Nummer 1574.

0: in line. Straks in de 80s en 90s, top 2000.
1: Daar is hij weer, zijn purperen hoogheid. Prince samen met Sheena Easton. 18 noteringen voor Prince in deze 80s en 90s top 2000. Dit zal nummer 4 worden op 1563. You got the look.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op Lauwers.be.
10: Reizen Lauwers.
9: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
10: Reizen Lauwers.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tukken met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afvalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
14: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
17: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie.
20: Nummer 1563.

0: De 80s en 90s top 2000.
1: Het kwam uit de kerstfilm Scrooged met Bill Murray, die Annie Lennox. Toen wisten we zelfs nog niet dat de ultieme kerstfilm nog moest uitkomen, hè?
2: I made my family disappear.
3: Ah, Home Alone.
1: Ja, ja. Kevin uit Home Alone. Een kerst zonder Home Alone, je kan het je gewoon niet meer inbeelden. Maar dat was dus wel alles voor 1990, want toen kwam die pas uit.
3: Dat was het grootste deel van de geschiedenis. Home Alone heb ik al goesting om die vanavond te bekijken.
1: Is dat de kerstboom mag er ook bij.
3: Is dat heilig zijn? Ja, maar ik wil dat vragen. Heilig zijn om te bekijken. Maar gaat de kerstboom al terug van zonder al. Doe maar, dat is goed. Wij gaan ondertussen hier, terwijl jij de kerstboom weer optuigt, genieten van Five When the Lights Go Out. Een telling leert ons dat dat de tweede van 6 passages is van 5. Kan je nog volgen op 1561 om er nog wat cijfertjes bij te toveren. Yeah. Let's go, peeps.

0: Barbra Streisand en Don Johnson. En Tasha stuurt hier net nog een leuk bericht door in de app.
1: Hey, het is Tasha hier. Ik moet het spijtig genoeg een klein beetje stiller aandoen, want mijn man heeft net met de nacht gestaan. En ik was dat hard aan het meezingen met al die geweldige hits uit de top 2000 van de jaren 80 en 90. Ik ben zelf van 78, dus dit is puur jeugdsentiment.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Billy Idol, Sweet 16. Ah, dat brengt ons rechtstreeks naar de 80s en 90s party natuurlijk. Hè. 30 oktober in de Carré in Willebroek met Technotronic en DJ Frank. Volgende week mogen we ook een nieuwe naam bekendmaken. En tickets kan je, zeer belangrijk, ook kopen via nostalgie.be. Maar je kan ze ook winnen.
2: Ja, je kan ze winnen. Elke ochtend geven Veronique en Sander er ook weg. En Sander speelt dan een song op de melodica. En dan moet jij raden welke song dat is.
1: Alleen daarvoor al zou je meespelen.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
3: Get on the floor.
0: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
4: It's a Sunweb holiday.
2: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag.
9: Doe maar, ja.
8: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
9: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
8: Meneer is een kenner.
9: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
8: My firm.
10: Sportsot.
8: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
11: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
0: De 80s en 90s top 2000.
2: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. Nummer 1558.

0: George Michael en Fast Love. En het is een echt familiegebeuren, deze 80s en 90s top 2000. Want daarnet nog Natasha die stuurde dat ze al klachten kreeg van haar vent. Het hart aan het meebrullen met de radio, terwijl Manlief net met de nacht gewerkt heeft. En nu stuurt haar zus Vanessa ook net iets in de app. Even luisteren.
1: Hey, het is mijn Vanessa, de zus van Natasha die er net op de radio was. Mijn man staat niet met de nacht, maar ik zing mee van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Dus ik begin ook mijn stembanden te verliezen.
0: Goed bezig, Vanessa.
2: Ja.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Oh, dik feest met Armand van Helden en Dwayne Harden, You Don't Know Me. Jorka stuurt ook net in de app, zalig om met deze muziek op de baan te zijn, even alle zorgen vergeten en losgaan. Dank u. Alsjeblieft, Jorka.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
1: Tadaa! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière-switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Stel, ik wil leren traden.
12: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
12: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
12: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
12: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
12: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
13: Leden bij Leemans.
14: Oh, Suzy, hey, ga voor mij een glasje water.
15: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
14: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
15: Oei, dat was precies niet start to fun.
14: Maar Suzy toch.
16: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
13: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank u, ImoWeb!
19: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
20: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Een goede avond ondertussen. Het is 4:55 nieuws met Simon van Elslander. Een record aantal Vlamingen aangesloten bij een sportclub.
21: Ja, als je vanavond gaat sporten ben je lang niet alleen. Uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat bijna 1,5 miljoen Vlamingen aangesloten zijn bij een club. Goed voor ruim een vijfde van de bevolking. Vooral padel en dans stijgen in populariteit. Als je blijft je met voetbal, wielrennen en tennis nog altijd bij de allergrootste sporten horen. De opvallendste stijging zat het voorbije jaar bij vrouwen, jongeren en 70-plussers. Voor de rechtbank in Antwerpen riskeert een 72-jarige tandarts uit Wilrijk Oostenrijk 5 jaar cel, deels met uitstel voor het aanranden en verkrachten van vrouwelijke patiënten. De man misbruikte jarenlang zijn positie door zogenaamde keelontsmettingen uit te voeren. Een onbestaande ingreep waarbij hij slachtoffers betastte en zichzelf bevredigde. In totaal hebben zich meer dan 70 slachtoffers gemeld, van wie velen vandaag emotioneel getuigden over het trauma en angst die hen nog altijd achtervolgt. En de luchthaven van Oostende Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning beet. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Eerder dit jaar had de rechter de vorige vergunning nog vernietigd wegens de impact op omwonenden en de natuur. Om de hinder nu binnen de perken te houden, legt Vlaanderen strikte regels op. Het gepland aantal vrachtvluchten wordt gehalveerd, lesvluchten op zon- en feestdagen zijn verboden en ook airshows mogen niet meer plaatsvinden.
0: Nostalgie weer.
21: Vanmiddag vallen er enkele buien, vooral in het noorden, bij maximaal tot 20 graden. Vannacht droger met opklaringen en minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, in de loop van de dag regen vanaf het westen bij zo'n 19 graden. Vrijdagochtend wat lokale buitjes, later opklaringen bij 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig, maximaal rond 19 graden dan. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s. We are 90s. We are...
0: De 80s en 90s, top 2000.
18: Sean en Lenke.
0: Nummer 1555.

0: 90s?
1: Certainly, Michael.
0: In 90s?
2: Go home, the Bel Air!
0: Top 2000.
3: Nummer 1554.

0: De vijfde Tina Turner van 15 keer. Op 1554. I don't want to lose you.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: We zitten aan de eerste passage voor Bros. Die staan er nog één keer in met When Will I Be Free?

0: Famous, maar nu staan I Owe You Nothing. Ja, en wij hadden zoiets als een Clouseau-mania, zo begin jaren 90. Ja. Maar er bestond ook zoiets als een Bros-mania. Dat begon zo eind jaren 80. Tienerkamers die vol hingen met hun gezichten. En fans die hadden ook een eigen naam, dat waren de Brosettes. Die droegen dan zo spijkerjasjes van G-Star of Dr. Martens boots met van die bierdopjes aan hun veters. Bijzonder specifiek.
1: Was dat een ding?
0: Ja. Ja, dat was een ding, want zo deden die broers dat ook. Dat was een tweeling, Matt en Luke Goss, dan krijg je er eigenlijk twee voor de prijs van één. Maar dan vraag ik me af, hoe werkt dat dan? Want ja, wie is dan jouw favoriet?
1: Ah ja,
0: als dat
1: tuurlijk.
0: Een tweeling is.
1: Hoe kan dat? Ja.
0: Ja, ik was net iets te jong, dus ik vraag het mij wel af.
1: Ik ook. Ik was toen 4 jaar toen I Owe You Nothing uitkwam in 1988. Dus waar zitten die Brosettes? We zullen het zo zeggen, leg het ons eens uit. En van wie was jij dan het meeste fan, als je dat al kan zeggen? Of fantaseer je gewoon over beiden?
0: Twee voor de prijs van één.
1: Ah, ja. Daar zijn we weer. I Owe You Nothing op 1553 in jouw fijn toppeken 2000.

0: 80s and 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
2: We are nostalgie.
1: Nummer 1552.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Petra en Co, laat ze gaan. 30 oktober, de 80s en 90s party in Willebroek in de Carré. En als je er vorig jaar bij was, dan weet je dat het een dik feestje was.
2: Ja, met Petra, de vrouw die in de 90s evenveel van naam veranderde als van kapsel.
1: Ik zie ze toch vooral nog voor mij met zo'n kort blond koepje zo.
2: Had ze ook, ja.
1: Op 1551, zo duidelijk. Laat je gaan.
3: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
5: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: VDK Bank.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: De 80s en 90s tot 2000.
10: Nostalgie.
0: Nummer 1551.

0: de levelers, om het zo terug te horen. Dat was een van mijn allereerste concerten die ik ooit deed. Zo'n zaalconcerten met mijn ouders uiteraard, omdat die dan fan waren.
1: De 80's en 90's top 2000.
2: Maar die One Way, ik vind dat ook echt zo de ultieme meebrulsong op een festival.
0: Zeker.
2: Dat is toch, hè? Ze hebben daar ook gestaan op Torhout Werchter in 1993. En dat was toen nog superklein, hè? Dat was één weekend in juli, Torhout Werchter.
0: Eén podium.
2: Eén podium, verdeeld dan over Torhout en Werchter. Zot ook, hè, op twee locaties.
0: Maar gebeurt dat nu nog? Hetzelfde festival op twee locaties? Ik denk het ook niet. Wij gingen toen altijd naar Torhout. Het was ook alweer mijn allereerste festival met mijn ouders. Pas op, in 1995 stond er toen een tweede podium bij. En dat heb ik dan een klein manneke nog meegemaakt. En dan in een t-shirt van de Offspring daar staan. Zo trots als iets naar het snoepkraam als snoep mogen kopen. En ondertussen bands kijken. Wat een topjeugd. Misschien in de 90's ben jij ook wel, als je nu aan het luisteren bent, voor het eerst naar een festival gegaan. Welk festival was dat dan? Denk nog eens na, met wie was dat? Was dat met je beste vriendinnen of vrienden of met je ouders? En vooral ook, voor wie trok je naar het festival? Voor welke artiest of welke band? Het is niet dat Lenken en ik curieus zijn, maar we zijn ook tegelijkertijd wel vrij curieus.
1: De 80's en 90's tot 2000 bij Nostalgie.

0: As we close our eyes.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Ja, de jaren 90, dan zijn de festivals echt wel zo beginnen boomen, groter en groter worden. En we vroegen ook net naar jouw allereerste festivalervaring. Luc, die stuurde door naar Dranouter op zondag voor Marianne Faithfull als afsluiter toen. Ik ben toen 's nachts nog terug naar Antwerpen gegaan en maandagmorgen terug op kantoor. Dat zou nu niet meer lukken.
0: Nog opnieuw.
2: Andy zegt, mijn eerste concert was van Clement Peres op Ambiorex in Essen.
0: Cool.
2: In augustus 1995 met mijn neef, broer en vrienden van mijn neef.
0: Patricia zegt, ik ben indertijd met mijn toenmalig lief naar de Greeffeesten in Brakel geweest. Toen Fabiola trad toen op in originele bezetting en ik stond op een stoel, schrijft ze, om het optreden goed te kunnen zien en ook om een foto te kunnen nemen. Maar ik stond tegelijkertijd natuurlijk ook te dansen. Gevolg, mijn fototoestel op de grond. Hashtag oeps. En Yuri die sluit nog af met mijn eerste festival. Dat was ergens eind jaren 90. Wilrock, samen met de ploeggenoten. Maar wie speelde daar nu weer?
2: Ja, Yuri, zo hoort het bij een eerste festival. Het
0: zal heel plezant zijn geweest. Dat onthouden we vooral.
1: De 80s, 90s tot 2000. Bij Nostalgie.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Edwin Collins, A Girl Like You. De meer rocky kant van de jaren 90, zo dadelijk op 1546.
2: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
3: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
2: Vogelspotten in een natuurpark.
3: Schat, kijk daar, kijk daar.
4: Je jacht ze weg.
2: Of met het gezin op citytrip gaat.
5: Schoon stad, hè.
6: En helemaal niet ver.
2: Je vindt het allemaal in...
7: Vlaanderen Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
11: Voor als je zelf telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als je elke cent telt.
12: Zal zeker wel zijn.
11: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
12: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
11: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: Verica Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
17: Jade Mintjes heeft het over.
18: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
17: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
0: De 80s en 90s top 2000.
2: Sean en Lenke.
0: Nummer 1546.

0: Het weer met Erwin.
1: Hey Erwin, het is woensdagavond, de werkweek zo in twee. En hier in Antwerpen is het eigenlijk prachtig weer, dus terrasjes weer, is dat overal zo?
2: Ja, in grote lijnen wel. Het ziet er al bij al goed uit voor vanavond. Aangezien van wat lichte regen of een enkele bui is het rustig en droog. Met toch nog enkele zonnestralen die we kunnen meepikken. Die buitjes die ontstaan, wel, die komen vooral voor in de gebieden nabij de Nederlandse grens en in de Ardennen. Zo de provincie Limburg. Af en toe toch rekening houden met een beetje regen. Maar als je vanavond een wandeling plant, een fietstocht, een terrasje... Ik zou zeggen, een prima idee, gewoon doen. Want morgen is het toch minder. Morgen meer wolken, zelfs grotendeels grijs. En uit die bewolking valt morgen af en toe wat motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Maar ja, van een beetje regen word je natuurlijk ook nat. Bij een graad of 18. En dan vrijdag komt de zon opnieuw vaker meedoen. Het blijft dan overal droog. En die temperaturen boeken enkele graden winst. Vrijdagmiddag 21 graden. En ook het weekend ziet er al bij al niet slecht uit. Het is vaak droog, er kan wel eens een buitje ontstaan, maar dat stelt weinig of niks voor. En die temperaturen, die lijken echt wel vastgeroest. Die halen zo'n 20, 21 graden. En ik heb ook al even gespiekt naar volgende week. Dat ziet er echt goed uit. Terug een beetje nazomer met regelmatig zon, droog weer en temperaturen richting 25 graden.
3: Heerlijk, dankjewel Erwin Franks. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
4: De 80s en 90s tot 2000.
5: We are 80s. We are 90s.
6: We are nostalgie. I know you're gonna dig this.

0: straks in de 80s en 90s top 2000. And it's like flying without
1: wings, 'cause you're my... Ja, we gaan vliegen. Hè. Drie keer in jouw lijst met deze zijn ze voor de tweede keer aan de beurt. Westlife op 1543.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot. A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston, live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
12: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
14: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
15: Nostalgie.

0: al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Vlaanderen vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:2. Het nieuws met Simon van Elslander. Record aantal Vlamingen aangesloten bij Sportclub.
4: Ja, als je vanavond gaat sporten, ben je lang niet de enige. Uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat bijna 1,5 miljoen Vlamingen aangesloten zijn bij een club. Goed voor ruim een vijfde van de bevolking. Vooral padel en dans stijgen in populariteit. Al blijf je met voetbal, wielrennen en tennis nog altijd bij de allergrootste sporten horen. De opvallendste stijging zal het voorbije jaar bij vrouwen, jongeren en 70-plussers. Het Europees Openbaar Ministerie heeft een grootschalig BTW-fraudenetwerk opgerold in België, Duitsland en Frankrijk. Twee verdachten zijn opgepakt en speurders vielen binnen op 20 locaties, onder meer ook in ons land. De bende sluisde via fictieve facturen miljoenen door en ontliep naar schatting zo'n 60 miljoen euro aan belastingen. Bij de huiszoekingen nam de politie luxe wagens, horloges en cashgeld in beslag. Wielrennen, de amper 20-jarige Fransman Aubin Sparfil heeft de GP van Wallonië gewonnen. Na bijna 200 kilometer koers was hij op de Citadel van Namen de snelste in de sprint voor zijn landgenoot Romain Grégoire. Milan Fretin werd derde als eerste Belg. Sparfil boekt zo zijn eerste profzege van het seizoen en volgt Arnaud Delis op de erelijst op. En zo net is ook de selectie voor het Europees kampioenschap bekendgemaakt. Remco Evenepoel is de absolute kopman op het EK wielrennen in Slovenië. Hij krijgt de steun van onder meer Van Gils, Hermans en Van Wilder. Grote afwezigen zijn Wout van Aert en Lotte Kopecky, die alles op het WK in Montreal zetten.
5: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht droog met opklaringen en minima rond 10 graden. Morgen start droog, in de loop van de dag regen vanaf het westen bij zo'n 19 graden. Vrijdagochtend wat lokale buitjes, later opklaringen bij 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig, maxima rond 19 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
6: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
7: We are 80s. We are 90s.
8: We are
9: nostalgie.
10: De 80s en 90s top 2000
11: met Tony.
12: We are music, yeah.
13: Nummer 1543.
14: Everybody.

Toontje Lager en die brachten ons terug naar 1983. En misschien zelfs naar iemand met wie jij ook ooit stiekem hebt gedanst. Goedenavond. Al 3 dagen maken we hier verbinding met 2 decennia. En vooral ook met jouw herinneringen, want dit zijn ze, de hits waarmee we allemaal zijn opgegroeid. En die hoor je in jouw 80s en 90s top 2000. Deze van de Stereo MC's op 1541.

0: Ja, en ook thank you very much voor al die leuke berichtjes hier. Onder meer van Kenneth van Geluwe. Ik ben vandaag 26 jaar samen met mijn vrouwtje. En hier de kust is het volle bak blauwe lucht met een klein wolkje. En droog. En we genieten van een glaasje champagne om dat te vieren. En natuurlijk ook met de supermuziek van de top 2000 van Nostalgie erbij. Merci om te sturen. Als jij ook wil reageren, zeker doen. Dat kan allemaal in de Nostalgie-app. Daarnet, voor de derde keer aan de beurt, de Spice Girls. Ze hebben een 10 rittenkaart, dus ze komen nu nog 7 keer voorbij in jouw top.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Nou, dan zitten we al op onze 80s en 90s party in de Carré met Zesh en Ecuador. Maar eerst ook nog Talking Heads en UB40.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schellen op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Download nu de Nostalgie-app. En stuur gratis berichten naar onze studio. De soundtrack van je werkdag.
17: Dat is Nostalgie.

0: 90s top 2000.
1: We are 80s. We are 90s.
0: We are nostalgie.
1: Nummer 1538. Say.

0: emotioneel momentje op 1538. UB40, please don't make me cry.
1: 80s en 90s, top 2000.
0: En dan gaan we terug naar de jaren 90. Ja, uitgaan betekende toen nog thuis afspreken. Hè? Iemand opbellen, want eenmaal vertrokken kon niemand je nog bereiken. Er was nog geen WhatsApp, geen locatie delen. Gewoon hopen dat iedereen dezelfde discotheek of café vond. En ja, daar stond gegarandeerd de volgende plaat. Loei hard. Ik heb Zash voor jou met Ecuador. En dat gevoel van uitgaan in de 80s en de 90s, dat gaan we samen met jou herbeleven in de Carré, en dat is op 30 oktober. Hè. Tickets op nostalgie.be. Ja, ik zal ook al meegeven, dat is ook leuk om te weten. Je kan ze ook winnen bij Sander en Veronique. En dat is in de ochtend om 7:15. Dus zet alvast je wekker. Hey,

0: Albuquerque.
1: En Peter uit Turnhouten die stuurde ondertussen een leuk berichtje. Deze stond op de cassette in mijn eerste auto, een Opel Kadett. En die zoop veel meer olie dan ik pintjes. Oei, oei. Maar de radiocassettespeler die werkte gelukkig wel perfect. Voilà, dat zijn de herinneringen die we zoeken. Hè. Hoe meer, hoe liever. Welke plaat uit deze 80s en 90s top 2000 heeft bij jou ook een verhaal? Stuur het maar door via de Nostalgie-app.

0: ook gekend als zangeres van Yazoo. En die gaan we natuurlijk ook nog tegenkomen. Alison Moyet op 1535. Week in the Presence of Beauty.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Destiny's Child, ze staan twee keer in jouw lijst. Op 1929, die hadden we al, Bugaboo. En hun hoogste, die krijg je straks al, hè, op 1532. Bills, ja, geen Beyoncé, logisch ook. Want haar carrière die barstte los in de Nillies. Zometeen ook Rock Voisin.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
16: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
15: Maar wij tweeën naar Ibiza.
16: Of Zanzibar.
15: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
18: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
19: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: Lenen bij Leemans.
22: Oh, Suzy, ik ga voor mij een glasje water.
23: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
22: Ja, jong, ben ik begonnen met die Start to Run.
23: Oei? Dat was precies niet start to fun.
22: Maar Suzie toch.
24: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
25: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
24: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000.
3: Met Tony.

1534, Rock Voisin, I'll Always Be There. Ik ging hem in de jaren 90 live zien en ik denk dat ik samen met 10 andere mannen de volledige mannelijke bevolking van Vorst Nationaal vormde. Ja, en toch keek geen enkele vrouw naar ons, hè, want ja, Rock was er ook en die kreeg natuurlijk al aandacht. Voordeel, de rij aan het mannentoilet was zeer, zeer kort toen. Even testen nu hoe goed jouw muzikale geheugen uit 1982 nog werkt. Ik zeg niks meer, ik laat het over aan Chagrin d'Amour op 1533.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ah, en dan zitten we weer midden in de 80s en met deze van John Parr, St. Elmo's Fire.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh,
6: oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
10: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Hé, hey, Lamanneke. Heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, The Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
12: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
13: Reizen Lauwers.
12: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
13: Reizen Lauwers.
1: Nostalgie. Goedenavond, 7:02. Het nieuws met Simon van Elslander. En Axel Witsel, die stopt bij de Rode Duivels.
14: Ja, hij zet op zijn 37e definitief een punt achter zijn interlandcarrière bij de nationale ploeg. Dat heeft de middenvelder zo net bekendgemaakt op sociale media. Witsel nam na het WK in Qatar al eens afscheid, maar keerde later terug en maakte afgelopen zomer nog deel uit van de selectie op het WK in de Verenigde Staten. Nu vindt hij het tijd om plaats te maken voor de jongere generatie. Witsel sluit zijn internationale loopbaan af met 140 caps en 12 doelpunten. Minister van Defensie, Theo Franke, wil dat het leger tegen volgende zomer over 4 helikopters met grote bluszakken beschikt om natuurbranden te bestrijden. Na de verwoestende brand in de Hoge Venen pleitte Franke in de Kamer ook voor het versnellen van de aankoop van zware transporthelikopters. Daarnaast staat de minister open voor het voorstel om de civiele bescherming onder te brengen bij Defensie. Al moet dat plan nog grondig onderzocht worden. En krijg je een vreemde Duitsstalige e-mail van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken, dan verwijder je die maar beter meteen. Want hackers hebben het officiële e-mailadres van de overheidsdienst gekraakt om valse berichten te versturen waarin naar bankgegevens wordt gevraagd. Zo'n 17.600 Vlamingen kregen het verdachte bericht in hun mailbox. Volgens het departement is de fraudeleuze link intussen onschadelijk gemaakt en zijn er geen persoonlijke gegevens gestolen.
15: Nostalgie weer.
14: Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog met opklaringen en minima rond 10 graden. Morgen start droog, in de loop van de dag regen vanaf het westen bij zo'n 19 graden. Vrijdagochtend wat lokale buitjes, later opklaringen bij 20 graden. graden. Het weekend wordt wisselvallig, maximaal rond 19 graden. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
16: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
16: Met Tony.
0: Nummer 1531.

Mijn hond wordt gek van dat piepertje, stuurt Luc in de app. En ook Bart, die hoort in Oeps app al 35 jaar een badeend. Ja, Bart, bedankt. Hè. 2000 platen in deze lijst. En vanaf nu dus ook een badeend. Ook reageren, dat doe je natuurlijk via onze nostalgie-app. Ik hoor zeer graag wat van jou. En dan 20. Ja, 20. Onthoud het. Zoveel keer kom je Clouseau tegen in deze 80s en 90s top 2000. Gleem, geen enkele Vlaamse productie doet het beter. En hier is er weer eentje van hen. Nummer 1529. Hele mooie, heel zacht. Altijd heb ik je lief.

0: En toen vroegen we ons dan allemaal af wat Jermaine Jackson eigenlijk bedoelde met She's got the sweetest, sweetest. Ja, waar slaat dat op, die sweetest, sweetest? Niemand die het weet. 1528. Lieve mensen, er komt een zeer futuristische song aan met Phil Oakey. Dat is ook de zanger van The Human League en dat is deze hier.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Heerlijke song, hè. Human League staat trouwens ook 4 keer in jouw top 2000. Dus Phil Oakey zelf, die hoor je minstens 5 keer ook met deze op 1527. Together in Electric Dreams en daarna ook nog de Jam, A Town Called Malice.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zou je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè? Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè? Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè?
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: De 80s en 90s tot

als het vooruit moet gaan om 7:55. Deze een hele goeie natuurlijk. En Ingrid kon hem gebruiken, want die stuurt aan het trainen voor een marathon in de bossen van Averbode met nostalgie in de oortjes. Och, Ingrid, zo moedig. Ik zou dat ook eens moeten doen, hè. Ja. Niet gaan trainen voor een marathon, hè. Dat is te veel voor mij. Maar gewoon een beetje gaan sporten, dat zou zo goed zijn. Oké, ik ga mij herpakken. Begin er morgen aan. En dan Koen uit Hasselt, die stuurt in de nostalgie-app bij deze A Town Called Malice. Hier zie ik de Giro-vijven weer vormen. Veel te kleine zaal met veel te grote boksen. Ja, iedereen moest ook om 12 uur thuis zijn. Maar niemand die dat deed, hè. Ja, Koen, zolang de muziek speelt, moet je gewoon blijven, hè. En dat geldt ook nu. Onderweg naar 1524, dat is Sydney Youngblood. Sit and Wait. En dan op 1523, Gino Vanelli met Wild Horses. En nu deze accelerat. Ze staat 7 keer in jouw 80s en 90s top 2000. En terwijl is ze weer al aan nieuwe muziek aan het werken. We graven eentje op uit 98. 1525. Déjame

0: 1523 Gino Vanelli en Wild Horses. Straks een 80's song waar ik zelf mijn eerste slow op heb gedanst. Dus dat worden bijzonderheid herinneringen. Maar eerst gaan we terug naar het begin van deze zomer.
1: Straks in de 80's en 90's top 2000.
0: Ja, Nick Cave die speelde dan een intense 2,5 uur durende set op Linkeroever. Die hij in absolute stilte afsloot voor een publiek van zo'n 30.000 toeschouwers. En dat was met deze uit jouw lijst op 1522.
2: Into my arms, oh Lord, into my arms.
0: En die festivalweide op Linkeroever die was dan muisstil. En met dit nummer kan je je wel inbeelden, denk ik. Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Zometeen hoor je hem helemaal.
3: It's a sunweb holiday.
4: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
10: Ho! Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
11: Allega's!
12: Naar Gamma!
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
1: De 80's en 90's top 2000.

En ik probeer mij dan te herinneren met wie dat juist was, maar mijn geheugen laat me in de steek op 1521. Madame van Claude Barzotti. Ja, mijn eerste slow ooit. 1983 was dat. Hè. Daten zonder app. 3 minuten dicht genoeg bij elkaar staan. En dan hopen dat de volgende plaat ook een slow was. Maar dan kwam de DJ met een uptempo nummer. En dan was het weer al gedaan. Ja, en na 2 slows mag het tempo hier ook weer wat naar boven. Hè. Mr. President zorgt ervoor op 1500.

0: Rod Stewart. Veel fans hè, hier bij Nostalgie, want je stemde hem 9 keer in deze lijst, maar ook 3 keer met samenwerkingen, dus 12 keer. En dit was nog maar zijn tweede verschijning, Rod Stewart op 1519. What am I gonna do? Wel, gewoon lekker blijven meeluisteren, dat is een goed idee, denk ik.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Nummer 1518. Is er eentje voor je muzikale geheugen. In 96 heette ze nog gewoon Hooverphonic. Nee, Hoover, sorry. Die Phonic, die kwam er dus pas later bij. En met deze gingen ze voor een muziekstijl die heel hip was in de 90s, namelijk trip-hop. Komt er dus aan.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Happy birthday!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank je!
6: Jade Mintjes heeft het over.
7: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
6: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
1: Nostalgie.
0: En dan is het 7:58 het nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedenavond.
8: Een goede avond. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden de hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Ze vroegen bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. Vorig jaar zijn er in Europa 116 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met voertuigen in de lucht. Dat zijn er 25 meer dan in 2024. Dat laat de Europese Statistiekdienst weten. Het gaat voor alle duidelijkheid om meer dan enkel vliegtuigongevallen. Dat is wel het grootste aandeel. 79 slachtoffers, maar er vielen ook doden bij ongevallen met helikopters en zweefvliegtuigen. 1 iemand kwam om het leven bij een crash met een luchtballon. En dan nog voetbal. Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch nog door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37. Hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
9: Met Tony.
1: Nummer 1518.

Wat leuk om deze nog eens terug te horen op 1518. Toen Wiki, toen nog Hoover. Een jaar later werd daar Hoover Phonic.

Ja, dat is de stem van Robert Palmer, twee mannen van Duran Duran en dan de drummer van Chic samen Power Station op 1517. We want to

die hebben eigenlijk ook best wel veel hits gescoord. Earth, Wind and Fire tot in de 80s. Fall in Love with Me. Ja, ik ben ook wel verliefd geworden op hun muziek. 1516 in de 80s en 90s, top 2000 bij Nostalgie. Ken je dit nog? Verrassing. En dan zie je het voor je. Hè. Denk terug aan dat strand. Slow motion. Mannen en vrouwen in het rood. En die gingen dan iedereen in nood redden. En David Charvet, die was er één van. Zie je hem rennen zo in slow motion? En dan vraagt hij, should I leave? Want daarmee veroverde hij in de 90s ook de hitlijsten. Ja, should I leave, David Charvet? De helft van Vlaanderen riep toen waarschijnlijk, nee, nee, blijf maar lekker hier. En hij staat op 1515.

0: En ondertussen stuurt Elsa uit Stabroek in de Nostalgie-app. David Charvin, mijn eerste grote liefde. We hebben elkaar helaas nooit ontmoet, maar verder zat die relatie echt wel goed. Ja, ja, die jeugdcrushes, die blijven bij. Och, ik heb er ook zoveel. Enfin, should I leave? Maar natuurlijk niet. Blijf jij ook nog maar even lekker hier.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Want we zijn onderweg naar dit knallertje op 1513. Nomad. Sorry, dit is 1514. Begin al wat sterretjes te zien. 1514 en daarna dus 513. 1513, dat is Rick James met A Glow.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nummer 1514.

ook kennen van Superfreak natuurlijk. Deze Rick James en Glow op 1513. In de nostalgie 80s en 90s top 2000. Jan uit Mechelen die zegt ondertussen in de app: ik hoor mezelf weer als twintiger. Dat waren andere dromen, andere dingen die me toen bezig hielden. Maar blijkbaar toch nog altijd dezelfde muzieksmaak. Hè. Dat is een heel goed teken, Jan. Een heel goed teken, want sommige dingen ja, die hoeven echt niet volwassen te worden, gelukkig maar. En dan gaan we in de 80s en 90s top 2000 verder met Susan Vega op 1512. En straks, ja, Falco, die dacht in de jaren 80, Mozart, dat is prima, maar Mozart met een drumcomputer, dat is nog beter. Dus Rock Me Amadeus, die hoor je straks op 1511.

1511. Amadeus van Falco. Hè. En als je in de jaren 80 naar de bioscoop ging, dan klonk Mozart ongeveer zo. Ja, sorry hè, dat ik zo eventjes raar kwam binnenvallen, maar ik was deze lach even aan het zoeken. Dat is mij ook een beetje aan het uitlachen, denk ik. Tom Hulce als Mozart in Amadeus. 8 Oscars won die film. Ben hem ook nog gaan kijken. Verder dan met de 1510 Set the Drift of Memory Bliss van P.M. Dawn. Ja, Set the Drift of Memory Bliss. Alleen al die titel zegt genoeg. Hè. Het past perfect in deze 80s en 90s top 2000. Een plaat uit 91 die zelf letterlijk op een herinnering uit 1983 gebouwd is. Ja, True van Spandau Ballet zit hier helemaal in.

0: Heb je Spando Ballet herkend? PM Down Set Adrift on Memory Bliss was dit op 1510. Staat ook al gereed. Culture Club voor de derde keer in jouw top 2000. 6 keer staan ze erin op 1509 met Time.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En daarna deze dikke vette beat in jouw radio. Dat is er eentje uit de 90s natuurlijk van ATB, 9 p.m. Till I Come.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
3: Get on the floor.
2: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
4: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
2: Nummer 1509.

9 p.m. till I come op 1508. Ja, 30 oktober vieren we het samen. Hè, deze 80s en 90s top 2000 in de Carré. Morgen vroeg, vanaf 8:15, start dag 4 van deze lijst. En dan kan je ook weer tickets scoren voor de beste party van het jaar. Dat weet ik nu al, dat het zo goed gaat zijn in de Carré. Dus zet je wekker alvast om 8:15 bij Sander en Veronique. Dan kan jij misschien tickets winnen voor deze fantastische party. We zijn onderweg naar Jocelyn Brown. Die liep in het echte leven een ferm blauwtje. Ja, een man zei dat hij van haar was, maar dat was dan helemaal niet zo. En daar heeft ze een funky hit rondgebrouwd. Straks op 1505. Maar ook Bryan Adams is onderweg samen met Melanie C. op 1506. Eerst nog deze van Carly Simon. Dat is ook een hele leuke meezinger. Why op 1507. En ik geef je ook al mee, hou dit ook al klaar.

0: 80s and 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie.
2: Nummer 1505.

0: ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg je dat zonder? Beste fluiter. Jij bent altijd
2: de helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oes.

0: wakker te krijgen.
1: Ja, zeg, laat hem maar slapen. Het liedje is toch gedaan.
2: Herinneringen in jouw lijst, ja, die komen in alle vormen. Hè. Soms is het je eerste lief, soms je eerste vijf en soms is het een kabouter met een gigantische muts. Nummer 1504. Het ploplied Kabouter Plop. Voor vele jeugdsentiment, voor anderen dan weer het moment waarop hun kinderen de afstandsbediening helemaal opeisten.
3: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
2: Dat was dan vooral bij mij zo. Deze zomer nog op Werchter, The Cure. Nu 7 keer in jouw lijst. Ook op 1503 zo meteen.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
2: Nostalgie. En dan is het 9:00 het nieuws met Niels Rossa Peralta. Goedenavond.
9: Een goede avond. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
10: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn 5e eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
9: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat de luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het leek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog niet duidelijk. En wielrennen, de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gauthierat werd tweede, de Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
3: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
11: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
3: De 80s en 90s top 2000.
11: Met Tony.
3: Nummer 1503.

0: You Showed Me van Salt and Pepper op 1502. Ze staan 4 keren in je lijst. We gaan ze nu nog 2 keer horen. Straks op 1500, Lisa Marie, Something's Jumping in Your Shirt. En op 1499, Where Are You van Imani. En wie in 1986 naar de bioscoop ging, die is waarschijnlijk ook naar de Karate Kid gaan kijken. En bij de volgende plaat zie je meteen Daniel LaRusso en Mr. Miyagi voor de ogen. Peter Cetera, Glory of Love.
1: Wax on, wax off.

1499. Ik kreeg nog een leuk berichtje bij van Inge uit Leuven. Die is nog aan het meeluisteren. Imani, dat was het Eurovisie Songfestival 98. We zaten toen thuis met heel de familie punten te geven. Alsof onze mening rechtstreeks naar Birmingham werd doorgestuurd. Ja, het Eurovisie Songfestival. Dat doet iets met de mens. Hè. Dan zijn we toch allemaal eventjes jury. We zijn onderweg naar Melissa Etheridge op 1497. En sommige platen uit deze 80s en 90s top 2000, die hoor je nog geregeld. En dan zijn er van die vergeten guilty pleasures, past wel bij de volgende, waarna je na 5 seconden denkt, oh ja, de die. En dit is er misschien zo eentje voor jou. Uit 87, Mixed Emotions, You Want Love op 1498.

0: heel even ingetogen 80s met Jim Diamond op 1495. Should have known better, maar eerst gaan we serieus knallen. En dat kan met deze 90s beats op 1496. Waterfall van Atlantic Ocean.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.

0: morgen om 7:45, dag 4 van de 80s en 90s top 2000. Met ook weer jouw kans om tickets te winnen voor de 80s en 90s party op 30 oktober in de Carré. Zorg dat je daar zeker bij bent. Hè. En als je vandaag iets gemist hebt van de top, geen enkel probleem. Vannacht wordt dag 3 helemaal herhaald voor jou. Hit na hit. Deze nummer 1494, die krijg je er ook nog bij. Lisa Stansfield.
1: 80s en 90s top 2000. Bij Nostalgie.

80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1700.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Rond deze tijd begint op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vanavond elke dag het werk neer tussen 10:00 PM en 8:00 PM. En dat nog tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
2: Waarom dat zo belangrijk is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn er ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
1: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen. Elke eigenaar kan maar één voertuig in aanmerking laten komen. Het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En sport, Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar verkeersongeval, waardoor hij gestopt was met golfen. Maar nu zijn er dus beelden opgeroken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback te maken, dat is nog niet duidelijk. En dan nog dit, een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Want wetenschappers ontdekten een herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
3: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn. Die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft. En dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
1: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is nog maar de tweede keer waargenomen. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s.
0: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1684.

0: twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
1: Get on the floor.
0: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie.

80s and 90s Top 2000 Replay. Nummer 1635.